0: De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van 1 van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot...
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had vermomming in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
2: Radio Aalsmeer. All right.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen. Nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd. Maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters. Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: 40.
1: Top 40 Classic.
0: Een hele goede middag en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag brengt de muzikale tijdmachine van Radio Aalsmeer je terug naar de jaren 90.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van 8 december 1990.
0: We hebben de jaren 80 achter ons gelaten en het eerste jaar van de jaren 90 zit er alweer bijna op. Wat waren de 40 best verkochte singeltjes van toen? Ja, je kon kiezen, hè. Kocht je ze op het oude vertrouwde vinyl, het 7-inch singeltje of misschien wel de 12-inch? Of kocht je het cd-singeltje? Ja, dat digitale schijfje was langzaamaan het vinyl aan het overnemen, zo begin jaren 90. Ik heb hier het gedrukt exemplaar voor me liggen en ik zie daarin inderdaad dat alle 40 hits ook op cd-single te verkrijgen zijn. En je gaat ze natuurlijk allemaal horen vanmiddag, van vinyl of cd, en natuurlijk wat fragmentjes en jingletjes van een radio-uitzending uit 1990. Nou, daar gaat-ie. De Nederlandse Top 40, de 40 populairste platen van Nederland, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40, in samenwerking met de grammofoonplaten Detailhandel en Industrie. Het is de 26e jaargang nummer 49, officieel gedateerd op zaterdag 8 december 1990. Met deze week 5 stippen, 7 superstippen en maar liefst 7 nieuwe binnenkomers. En als je bang bent voor wat vreselijke jaren 90 muziek, heb ik een kleine meevaller voor je. De hekkensluiter van deze week is zowaar een stukje klassiek. Het is Nigel Kennedy en Spring uit Vivaldi's Four Seasons.
1: Top 40 Classic.
3: Frank Punnik.

0: Heel lekker. De kop is eraf voor deze Top 40 Classic. Het is de lijst van 8 december 1990. Met op nummer 40 klassiek de Spring uit de vierjarige tijden van Vivaldi door Nigel Kennedy. En dit was op nummer 39 Paul Simon en The Obvious Child.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Goed dat je luistert. We tellen tot aan 6 uur af naar de nummer 1 van toen, 8 december 1990 dus. En er is een hoop aan de hand in deze lijst. Veel snelle stijgers. Ik zei eerder dat we 7 superstippen hadden. Maar dat zijn er dus maar liefst 8. Waarvan 4 in de top 10. Ja, ik zal eens even de top 3 van vorige week met je doornemen. Vorige week op 3, I'm Your Baby Tonight van Whitney Houston. De nummer 2 van vorige week was Maria McKee en Show Me Heaven. En vorige week op nummer 1, de opvallende terugkeer van die oude hit van The Righteous Brothers, Unchained Melody. Hoe dat zat, hoor je allemaal later. En we hebben deze week 7 nieuwe binnenkomers. De eerste zometeen op nummer 36. En dan zal ik ook even vertellen welke singles deze week de lijst hebben verlaten. En die we dus niet gaan horen deze week, helaas. En ja, je kan de lijst er ook even bij pakken. Hè. Wil je al weten wat er allemaal voorbij gaat komen? Of nog steeds The Righteous Brothers op nummer 1 staan? Kijk dan even op top40.nl. Zoek de lijst op, die van 8 december 1990 dus. Nou, in dit uur hoor je onder andere hits van MC Hammer, George Michael en Pebbles. Ken je die nog? Leuk. Ik niet. Nog nooit van gehoord, maar je gaat er zo meteen horen. En het is deze week een lijst met veel opvolgers van dikke nummer 1 hits van het afgelopen jaar. Zo horen we straks de hit van Matthias Heim, die na Verdammt Ich Lieb Dich kwam. En ook de opvolger van Dirty Cash van Adventures of Stevie V. En wat dacht je van de nieuwe single van London Beat? De band die eerder dit jaar op nummer 1 stond met I've Been Thinking About You. En wat ook opvallend is dat er dus 3 oude hits uit de jaren 60 te vinden zijn in de lijst. En eentje uit de jaren 70. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal vanmiddag. Eerst maar eens even luisteren naar de volgende plaat.
2: Nummer 38.
0: En daar vinden we een Nederpopklassieker die het in de top 40 helaas niet zo goed heeft gedaan. Na 3 weken zakken ze alweer 4 plekken. Het is Trukkende Keks. Dit is Met Hart en Ziel.

0: Hey, ken je MC Hammer nog? You Can't Touch This natuurlijk. Eerder dit jaar een dikke nummer 1 hit. En het was dus geen one-hit wonder, hè, deze MC Hammer. Nee, nee, dit was namelijk de opvolger. Have You Seen Her haalde ook nummer 3 en staat inmiddels al 10 weken genoteerd. Zakt nu wel keihard van 20 naar 37. En dat heeft een reden, want zijn nieuwe single is ook al uit. En die ga je straks horen, want die komt nieuw binnen in de top 40 deze week. Ik ben alweer een heel stuk jonger, hoor. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar we zijn terug dus in december 1990. De donkere decembermaand van het eerste jaar van de jaren 90. En misschien heb je het wel meegemaakt, misschien ook niet. Zoals ik. Nou ja, ik was 5 in 1990, dus er zijn wel een aantal plaatjes die ik niet ken. Dus ik ontdek ook wel wat leuke dingetjes, hoor. En deze week 7 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dus ook dat er 7 platen eruit zijn. En dat zijn de volgende 7. Na 7 weken verdwenen Brigitte Kaandorp en Herman Finkers en hun duet. Ook na 7 weken eruit Aha en Crying in the Rain. Na 4 weken alweer verdwenen Mariah Carey, Love Takes Time. En na 13 weken die ex-nummer 1 van Matthias Heim en Verdammt, ik liep niet. Na 4 weken er alweer uit Culture Beat, I Like You. En na 6 weken verdwenen The Pet Shop Boys en So Hard. En tot slot, na 3 weken er alweer uit, Vader Abraham en de Smurfen. Oh, dus die hadden na het Smurfenlied in 1977 ook nog een hit samen in 1990. Nou ja, weliswaar een klein hitje. Doe mij maar na heette dat. Ja, geen idee, nooit van gehoord. Maar we gaan hem dus ook helaas vanmiddag niet horen. 7 platen verdwenen en dus 7 nieuwe binnenkomers. En de eerste vinden we nu op nummer 36. En dat is een plaatje van The Beautiful South. 1,5 jaar geleden scoorden ze een alarmschijf en een bescheiden hitje met Song for Whoever. En de nieuwste hit heet A Little Time.
1: Nieuw. Nummer 36.

van 36, dat was The Beautiful South. Leuk plaatje, hè? A Little Time heette die. En zometeen hoor je George Michael en Freedom. Maar eerst is hier op nummer 34. Die was vorige week nieuw op 37. Het is Pebbles, I'm giving you the benefit.

0: keihard op zijn weg terug, want hij stond vorige week op nummer 19. George Michael en Freedom. En deze week als een baksteen gezakt naar nummer 33. En wie is gestegen, maar niet zo heel hard, is Pebbles. Die hoorde je hiervoor. Leuk plaatje wel, hè? Giving You The Benefit. Echt zo'n plaatje uit begin jaren 90 om te horen. Vind je niet? Ze stond op nummer 34. En eens even kijken naar de plaat die boven George Michael staat.
1: Een top 40 feit.
0: Over de tweede nieuwe binnenkomer. Begin 1987 scoorden de zusjes Mel en Kim twee nummer 1 hits. Dat waren Showing Out en Respectable. Drie jaar later, begin dit jaar 1990, overleed Mel aan de gevolgen van kanker. En ze is dan pas 23 jaar. Grote zus Kim staat er nu dus alleen voor. En ondanks het grote verdriet klinkt haar eerste solo-hit behoorlijk vrolijk. Kim Appleby en Don't Worry.

0: Binnenkomen nummer 2 deze week in de top 40 van 8 december 1990. Op nummer 32 was dit Kim Appleby en Don't Worry.
1: Frank Punnik.
2: Top 40 Classic.
0: En daarboven vinden we alweer een nieuwe binnenkomer. Maar ik ga eerst even vertellen dat ik zo meteen dus nog een fragmentje van de radio heb uit 1990. De top 40 werd in 1990 uitgezonden bij Radio Veronica op Radio 3. En de presentator was Erik de Zwart. En hoe hij de top 40 destijds presenteerde, hoe dat klonk, hoor je zo meteen even een fragmentje van. Maar dus eerst even de derde nieuwe binnenkomer deze week. En die is voor een van de grootste zangeressen van het Nederlandse levenslied. Corrie Konings. Ja, sinds 1969 scoort ze hit na hit. En 20 jaar geleden was Huilen is voor jou te laat haar grootste succes. En afgelopen zomer scoorde ze opnieuw een opvallend grote hit met Mooi was die tijd, die 20 weken in de top 40 stond. Vandaag komt de opvolger daarvan de top 40 binnen. Dit is Corrie Konings en Leven en Laten Leven.
1: Nieuw. Nummer 31.

0: gratis levensles van de koningin van het levenslied. Corrie Konings hoorde je in deze lijst op nummer 31. Nieuw leven en laten leven. En ik zei net, we gaan eens even luisteren naar een fragmentje van de radio. Hilversum 3. Nee, Radio 3 heet het inmiddels in 1990. Erik de Zwart en de top 40 dus op vrijdagmiddag bij Radio Veronica.
1: Take it easy. Baker Man van Laidback. Aan het begin van de tweede uur van de top 40 vanavond. Gezakt van 23 naar 26 in de vijfde week. Welkom bij de top 40. In plaats van Stenders en Van Inkel die genieten van vakantie, zoals dat heet. Hey, hallo! Nummer 25!
2: Dit is de top 40 Classic.
0: Met nu nummer 30 en dat is de eerste stipnotering deze week. Hij was vorige week namelijk nieuw op 36. Het is de nieuwe single van Elton John en die heet You Gotta Love Someone.
1: Nummer 30.

0: Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Met op nummer 29 Concrete Blonde en Joey, gezakt van 17. En daarvoor op nummer 30 met Stip gestegen, You Gotta Love Someone van Elton John. Nog nooit gehoord die plaat trouwens, wel leuk. En je hoort ze natuurlijk allemaal in de Top 40 Classic iedere week, of je nou wil of niet. En op nummer 28 in de lijst van 8 december 1990 hebben we weer een nieuwe binnenkomer. Het is de vierde nieuwe binnenkomer deze week. 6 jaar geleden brak ze door. In 1984 was dat. En

0: op nummer 28. En zometeen na het nieuws stel ik door met de top 40 van 8 december 1990... met de volgende nieuwe binnenkomer en dat is London Beat... en de opvolger van hun grote hit I've Been Thinking About You. Maar eerst heb ik nog even tijd voor iets anders.
1: De tipparade.
0: Laten we eens even kijken in die tiplijst. En op nummer 1 in die lijst staat de alarmschijf van afgelopen week. En dat is de nieuwe single van NXS en die heet Disappear. En die hoor je tot het nieuws van 4 uur.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40.
4: Top 40 Classic.
3: Een vrijdag lang.
4: Dit is de Top 40 Classic.
3: Met Frank Bunnik. Nieuw. Nummer 27.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van 8 december 1990.
2: En daar gaat hij met de tweede uur van vanmiddag. We zijn dus terug aan het begin van de jaren 90. Wat een lekkere lijst is dit. En dit was nummer 27. Dat was binnenkomer nummer 5. En dat was London Beat. Je hoorde ze waarschijnlijk wel. Je kende ze waarschijnlijk wel, die stem van Jimmy Helms. En zij hielden in september dit jaar de bovenste plek van de top 40 voor 4 weken in hun bezit met I've Been Thinking About You. En die is nog maar net de top 40 uit. Of de volgende hit dient zich alweer aan. En dat was deze dus. A Better Love, zo heet hij. Nou, ik denk dat je de lijst inmiddels wel voor je hebt. Misschien heb je wel het originele gedrukt exemplaar wel voor je liggen. Of heb je hem opgezocht op top40.nl. Daar vind je de hele lijst met die singlehoesjes erbij. En ik zei het vorige uur al, je kon kiezen, hè, of je kocht hem op vinylsingle of op de nieuwe cd-single. Het digitale schijfje die toch de platenzaken toch wel een beetje aan het overnemen was. Zo begin van de jaren 90. En wat hebben we dit uur? Nou, ik heb nog 2 nieuwe binnenkomers voor je zometeen. Waaronder de klapper van de week. Verder nog Prince, maar ook de Rolling Stones komen voorbij. En ook Matthias Reim en BB Queen. Ken je die nog? Dat allemaal dit uur in de Top 40 Classic. En je hoort natuurlijk alle 40 hits, maar ook heel veel jingletjes uit begin jaren 90 van de Top 40. Zoals deze bijvoorbeeld.

0: Nou, wat een fijn plaatje. Nummer 26 deze week. Wilson Phillips en Release Me. Dit is de Top 40 Classic Radio Alsmeer. Leuk dat je luistert. En op nummer 25 hebben we de op 1 na hoogste nieuwe deze week. En dat is de alarmschijf van vorige week. En ook de eerste superstip notering deze week. Het is Living Color and Love Rares Its Ugly Head.
1: Nieuw. Nummer 25.

Love Rears is Ugly Head. Goede titel voor de plaat. Hè? Living Color, die hoorde je nieuw met Superstip op nummer 25. En daarboven vinden we Prince. En die maakte tussen 1984 en 1986 muziek met zijn begeleidingsband The Revolution. En anno 1990 heeft hij nieuwe muzikanten om zich heen verzameld. En dat is de New Power Generation. En zo heet ook de single. Die overigens niet een heel groot succes is. In

0: Het hippe geluid van 1990 terug op je radio. Dit is de Top 40 Classic. En dit was nummer 23, MC Sar en The Real McCoy. Ze scoorden 3 maanden geleden een dikke top 3 hit met It's On You. En de opvolger doet het minder goed. Don't Stop is deze week stationair op nummer 23.
1: Een Top 40 feit.
0: Over de nummer 22. Ja, 1990 is een bijzonder hitjaar. Er is een opvallende terugkeer van een aantal oude hits in de Top 40. In mei stond Painted Black van de Rolling Stones, oorspronkelijk uit 1966, opnieuw in de top 40. En kwam zelfs opnieuw op nummer 1 terecht. En dat had alles te maken met de tv-serie Tour of Duty. Painted Black was namelijk te horen als openingstune van de oorlogsserie die zich in Vietnam afspeelt. En dat is niet de enige oude hit van de Stones die opnieuw in de top 40 terechtkomt in 1990. Ook I Can Get No Satisfaction uit 1965 vinden we deze week op nummer 22. En ik heb hier een single liggen en daar staat op 25 jaar Radio 3. De start van toen nog Hilversum 3 was op 11 oktober 65 en toen stond deze plaat op nummer 1. In totaal dus nu 29 weken in de top 40. En we komen straks nog meer oude hits tegen.

0: is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van 8 december 1990.
3: Nummer 21.

0: zit een kinderkoortje natuurlijk. Anita Meijer, de nieuwe single die heet Freedom. En die gaat met een stip deze week van 24 naar nummer 21. En daarvoor die oude plaat, opnieuw een hit. The Rolling Stones en I Can't Get No Satisfaction. Gezakt van 18 naar nummer 22. En op nummer 20, daar vinden we hem. De hoogste nieuwe binnenkomer, oftewel...
1: De Klapper! Van de week.
0: 1990 is het jaar van MC Hammer. You Can't Touch This werd nummer 1. En eerder hoorden we nog Have You Seen Her. En dit is zijn nieuwste hit, Pray.
2: Nieuw. Nummer 20.

0: Ja, ik wilde zeggen, Prince draait zich om in zijn graf, maar hij leefde natuurlijk nog in 1990. Sterker nog, worden we hem net nog op nummer 24 met New Power Generation. En hij heeft dus toestemming gegeven voor het sampletje van When Doves Cry voor deze nieuwe single van MC Hammer. Ja, opvallend. De klapper van de week met Superstip, nieuw op nummer 20. Dit was dus Pray van MC Hammer. En we gaan weer even luisteren naar een fragmentje van de radio uit 1990. De top 40 bij Radio Veronica op Radio 3 met Erik de Zwart. Radio Veronica.
1: The Two Live Crew en Me So Horny. 11 weken nu de top 40. Vorige week 16 en gezakt naar 29. Aan het begin van de tweede uur van de top 40. Welkom daarbij. En ik moet je eerlijk zeggen, het is wel terecht dat hij op zijn weg terug is. Want hij komt me zo wat mijn neus uit deze plaat. Nog veel hits voor je, zoals deze op 28.

0: 36 jaar geleden op de radio natuurlijk. Leuk om weer even te horen, toch? En vandaag doe ik de Top 40 Classic. Alle hits weer eventjes dunnetjes over met dus ook fragmentjes van toen en jingletjes om het terug in de tijd gevoel helemaal compleet te maken. En we gaan nu eens even kijken naar de nummer 19. Woorden London Beat al op nummer 27 met de opvolger van hun nummer 1 hit I've Been Thinking About You. En op nummer 19 en 18 vinden we ook twee opvolgers van nummer 1 hits. Ja, dat vind ik toch leuk, hè? Van die plaatjes die we eigenlijk behoorlijk vergeten zijn. En misschien zelfs niet eens een hit waren geworden zonder die voorganger. Zometeen hoor je Matthias Reim en de opvolger van Verdammt, ich lieb dich. Maar nu eerst de opvolger van die nummer 1 hit van Adventures of Stevie V, Dirty Cash. En die doet het toch een stuk minder goed. Body Language zakt van 13 naar...
1: Nummer 19.

0: Ja, lekker. Matthias Reim gestegen met de superstip vanaf 28 naar 18. En ik heb getroomd van die en daarvoor Adventures of Stevie V en Body Language. En nu op nummer 17 met een stipnotering. Het is BB Queen en Soul Train.
1: Frank Punnik.

0: 40 van 8 december 1990.
1: En je hoorde nummer 16, dat was Iggy Pop en Candy. En dit is
2: nummer 15.
1: Met een superstip, IMF en Unbelievable.

Bij de superstip gestegen vanaf 31. Daar waren ze vorige week nieuw naar nummer 15. Deze week EMF en Unbelievable. In de top 40 dus van 8 december 1990. En op nummer 14 vinden we alweer een oudje. We hoorden natuurlijk al de Rolling Stones zojuist op nummer 22... met die oude plaat uit 1965. En nu eentje uit de jaren 70. In 1973 kwam The Joker van de Steve Miller Band... niet hoger dan nummer 18 in de top 40. En in 1990 gaat de single in de herkansing. En dat komt omdat het gebruikt wordt in een bekende spijkerbroekenreclame. The Joker stond vorige maand zelfs 2 weken op nummer 1... In totaal nu 17 weken in de top 40 en hij gaat hard richting de uitgang nu. Vorige week nog op nummer 8 en deze week noteren wij nummer 14.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Met Frank Bunnik.
0: De top 40.
3: Top 40.
4: Top 40 Classic.
0: Een vrijdag lang.
4: Dit is de Top 40 Classic.
0: Met Frank Bunnik. Nummer 13.

0: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En dan gaat hij met het laatste uur van vandaag. Het spannendste uur. We tellen af richting de nummer 1. Is dat nog steeds The Righteous Brothers en Unchained Melody? Of is er toch een andere geworden? Want ik zei het al eerder. We hebben in de top 10 maar liefst 4 superstippen. 4 grote stijgers. Dus misschien zit daar wel een nieuwe nummer 1 bij. Nou, de nieuwe nummer 1 is in ieder geval niet geworden. Milli Vanilli, Keep On Running. Vorige week 9, deze week gezakt naar nummer 12. En vorige maand werd bekend dat zij dus niet zelf hun nummer zongen. Ja, en of die bekentenis dan ervoor heeft gezorgd dat dit niet hun grote hit is geworden, dat weet ik niet precies. Maar dat gaat in ieder geval alweer de verkeerde kant op met deze plaat. En daarvoor hoorden we op nummer 13 nog. Daar begonnen we dit uur mee met Moni Love. En It's A Shame, My Sister. Die gaat 2 plekken omhoog naar nummer 13. Eens even kijken in de lijst. Verder nog zometeen AC/DC. Ook nog Vanilla Ice komt voorbij. En Status Quo onder andere. En nu op nummer 11. Na de Rolling Stones en de Steve Miller Band. Nu weer een oude hit. Opnieuw terug in de top 40. En Erik de Zwart legt even haarfijn uit hoe dat precies zit.
1: Een top 40 feit.
3: Die jongens van Steppenwolf die moeten zich een ongeluk lachen. Want hebben ze ooit eens een keer in 1967 een liedje opgenomen. 3 keer een hit. Dezelfde uitvoering. Ja hoor, A Tour of Duty natuurlijk. Daarom is hij weer zo succesvol.
1: Top 40 feit.
3: En Tour of Duty is zelf ook zo succesvol. Want de soundtrack CD die staat deze week op nummer 1 in de album Top 100. Het is de eerste tv-soundtrack op nummer 1 in meer dan 7,5 jaar. De laatste tv-soundtrack op de eerste plaats was Fame uit 1983. De televisieseries van Veronica zijn over het algemeen hitgevoeliger dan series van andere omroepen. Van 4 Veronica-televisieseries stonden er soundtracks genoteerd. Miami Vice, Spijkerhoek, Shaka Zulu en nu dus Tour of Duty. Overigens is Born to be Wild van Steppenwolf niet de eerste single uit Tour of Duty. Al eerder kwam Painted Black van de Stones opnieuw de top 40 binnen.

0: Aan het eind van 1990 zong Nederland mee met Betty Boo en Doin' the Do, gezakt van 7 naar 9. En ook met AC/DC en Thunderstruck, en die zakte van 6 naar nummer 10. En een plekje daarboven vinden we...
1: nummer 8.
0: En dat is een superstip. Vorige week nog op 14. Het zijn Robert Palmer en UB40. En I'll Be Your Baby Tonight. En zometeen wordt dat volmondig bevestigd door Whitney Houston... door te zeggen, ja, I'm Your Baby Tonight. Die hoor je zometeen op nummer 7.

0: Eusden, daar staat in bij de bovenste vijf. De vijf best verkochte albums van deze week. Todo op vijf. Past 2% moet ik zeggen. Uit de jaren 1977 tot 1990. Op vier het album van Whitney Houston. Dat heet ook I'm Your Baby Tonight. En op drie in de album top 100. Paul Simon, Rhythm of the Saints. En het ene best verkochte album van de afgelopen week is voor Phil Collins en Serious Hits Live. En op nummer 1 in de album top 100 staat de soundtrack van Tour of Duty. Die serie die dus ontzettend populair is op dit moment op televisie. Nou eens even kijken in de lijst. Zometeen nog Status Quo op nummer 4. Maar eerst heb ik Vanilla Ice en Ice Ice Baby.
1: Top 40 Classic.
2: Frank Punnik. Nummer 6.
3: VIP. Let's kick it.

0: Twee weken geleden stond zij nog op nummer 1. Maria McKee en Show Me Heaven. En nu is het toch wel op de weg terug. Vorige week nog 2 en nu dus gezakt naar nummer 5. En dat vond met een enorme superstip. Vorige week nieuw op 22, deze week op nummer 6. Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Hard op weg richting de nummer 1, denk ik. Eens even luisteren nog naar een fragmentje van de radio 1990. Erik de Zwart en de top 40 bij Radio Veronica.
1: En welkom. De 40 populairste platen van Nederland, daar zijn we weer aan toe. De enige echte Nederlandse top 40, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 in samenwerking met de grammofoonplaten Detailhandel en de Industrie. Vanmiddag om 16:30 hebben we de plaat en zijn verhaal. En om 16:45 en 16:45 de nieuwe radiorebus. Het is weer een ouderwetse top 40 vanuit de high-tech studio van Veronica. Om 16:30 dan ook weer het popjournaal met Michael Pilarczyk. En daarin een interview met Texas, de groep Texas. 17:45 hebben we de oplossing van de radiorebus van vorige week. En die wordt gedaan door Chantal Willems uit Grons. En zij is inmiddels al in de studio aanwezig. En zij zal ons proberen met borrelhapjes zoveel mogelijk te vermaken. En dat proberen we uiteraard weer bij jullie over te krijgen aan de andere kant van de radio. Bovendien gaan we prijzen weggeven, want onze Roepie Roepie vogel die fladdert ook de komende 3 uren rond. En jij moet hem proberen te vangen. We hebben waanzinnige prijzen vandaag. Dit is de top 40, de 26e jaargang nummer 5, met in totaal 8 nieuwe binnenkomers. Erik de Zwart.

0: Ja, al sinds de jaren 60 scoren ze hits aan de lopende band Status Quo. En dit jaar bestaan ze 25 jaar. En naar aanleiding daarvan brachten ze die Anniversary Waltz uit. En deze week blijven ze daarmee staan op nummer 4 in de lijst van 8 december 1990. Leuk dat je luistert iedere vrijdagmiddag de Top 40 Classic met een wisselende lijst. Het gaat van hot naar her iedere week. En het kan zomaar eentje zijn vanaf 1965 tot bij wijze van spreken eentje van vorige week. Dus laat het even weten als je ook zo'n lijst wil horen via frank@radioaalsmeer.nl. Dan draai ik zo'n oude lijst helemaal voor je op de vrijdagmiddag. En ik zei het eerder al, we hebben veel superstippen deze week. 8 in totaal. En we hebben er nog 2 te gaan. Dus we hebben 2 hele snelle stijgers in de top 3. Betekent dat dan ook dat er een nieuwe nummer 1 is? Dat gaan we horen. Laten we eerst eens even luisteren naar...
1: Nummer 3.
0: Ja, daar vinden we namelijk een superstip. Vorige week op 10. Het is het opmerkelijke duo Rod Stewart en Tina Turner. En It Takes Two.

0: 3 van deze week.
1: Frank Punnik.
2: Top 40 Classic.
0: En het is dringend aan de top, hè. Ze pakken het brons deze week. En het zilver is voor het Duitse Enigma. Producer Michael Cretu heeft een oude LP met Gregoriaanse zang gevonden. En dat is van een koor uit München. En een van de stukken van die LP heeft hij gebruikt voor zijn hit. Hij heeft een hippe 1990 dancebeat eronder gezet en heeft zijn eigen vrouw Sandra wat teksten laten inzingen. En die combinatie van dit echtpaar was 5 jaar geleden al goed voor succes, hè? Sandra en haar producerende man Michael stonden toen al op nummer 1 met I'll Never Be Maria Magdalena. En het lijkt erop dat hun project Enigma datzelfde gaat overkomen. Sadness gaat met een enorme supersip van 11 naar...
1: Nummer 2.

0: Maar deze week dus nog op nummer 2. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 8 december 1990.
0: Mocht je alles nog een keer willen horen, kijk dan even op radioalsmeer.nl/gemist. En ook vind je daar in de programmagids welke Top 40 er volgende week te horen zal zijn. Nou, en dan de nummer 1, hè. En dat is ook een oude hit uit de jaren 60. In 1965 stonden de Righteous Brothers al in de top 10 met Unchained Melody. En op dit moment is de film Ghost een enorme bioscoophit, hè? En onder de scène waarin we Patrick Swayze en Demi Moore samen zien pottenbakken, horen we Unchained Melody. En we vinden het prachtig. Zo prachtig zelfs dat het voor de tweede week de best verkochte single van Nederland is.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het

0: Het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en een gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen, kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: lokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest,

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten.

0: of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft

0: Met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
1: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
0: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes. En Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: weer tijd voor That's Life. Een programma over kunst en cultuur. Met onder andere techniek Dennis Wijnhout. Presentatie Jenny Piet.
1: Goedenavond, lieve mensen voor de radio en de tv. Het is weer tijd voor That's Life. Een programma over kunst en cultuur. Altijd op de derde vrijdag van de maand bij Radio Aalsmeer. Welkom, lieve luisteraars en kijkers. De komende twee uur hebben we de volgende onderwerpen. Een muurschildering aan de achterkant van het Flower Art Museum. En daar hebben wij voor uitgenodigd de wethouder Sven Spaargaren en kunstenaar Sander Bonsman. De kunstroute in Nieuwkoop tijdens de Pinksterdagen is altijd een heel leuk uitje. En zoals elke maand is normaal Marcel Harting bij ons te gast. Onze dorpsdichter, helaas, die is verhinderd. En daarom hebben we uitgenodigd Amanda ten Katen, de dorpsdichter van Uithoren. En heeft straks een heel verhaal over haar poëzieapotheek. Waarin zij op de geluksroute gaat staan en daarover gaat vertellen hoe of wat. En natuurlijk maak jij een prachtig gedicht over deze uitzending. Ja, de lat ligt hoog, lieve schat, maar je gaat het gewoon nelen, denk ik. En op de achtergrond hoort u Jordi. En nu ga ik zijn naam proberen uit te spreken. Laat u Mahina. Yes. Jordi speelt op de handpan en hij heeft er 6 meegenomen, dus dat gaat nog wat worden vandaag. Ik denk dat het best uniek is dat we hem in de studio hebben en deze muziek aan u laten horen. Zo tussen de gezellige gesprekken door horen we Jordi en gaan we daar even naar luisteren. We luisteren nog heel even naar Jordi op dit moment.

0: Dus dat is zo lekker zen van Jordi. Heerlijk, echt waar. Ik ben blij dat je er bent. En straks gaan we een uitgebreid gesprek even hebben over die pan. Want dat is best uniek, dit instrument. En wat jij allemaal nog veel meer doet, want dat is best veel. Wij gaan nu naar het andere onderwerp over. En dat is de muurschildering bij het Flower Art Museum aan de achterkant. Want aan de voorkant wil je eigenlijk... Nou, dat zie je nog niet zoveel. Het is een beetje... alles nog in de stijgers. Ik heb vorige week een rondleiding gehad door het hele pand heen. En wauw, dat wordt zo ongelooflijk mooi. En dat is bijna niet voor te stellen. Maar het is bijna niet aalsmeers zo mooi als het gaat worden. En prachtig. We hebben hiervoor uitgenodigd onze wethouder Sven Spaargaren. Die dit prachtige, unieke werk ook in begin maart geopend heeft. En toen dacht ik, hoe leuk is dat om hem erbij te vragen. En het muurschildering is gemaakt door Sander Bosman. Nou ja, die is ons best wel bekend. Lak en alles van de verschillende kunstkasten die jij hier in Aalsmeer gemaakt en in Kudelstaart gemaakt heb.
1: Zeker.
0: En eigenlijk hoef je bijna niet voor te stellen. Maar dat gaan we toch doen. Jij hebt die dat grote 65 meter lange werk heb jij samen met Joost Zwanenburg gemaakt.
1: Dat klopt.
0: En, maar die was verhinderd even. Dus wij gaan het vanavond gewoon met z'n allen hier vertellen. Ik ga heel even naar Sven, want ik mag Sven tegen jou zeggen. En ook jou en jij. Dat hebben we net afgesproken. En dat klinkt eigenlijk net zo gezellig als dat meneer. Spaargaren, dat zegt iets over jou, dat je toch echt wel in Aalsmeer geboren bent.
2: Absoluut.
0: En dat is een poosje geleden, maar dan ben je even weg geweest. En toch weer terug.
2: Ja, klopt.
0: En is dat omdat dat... Je hebt je werk hier natuurlijk als wethouder. Maar zijn er meerdere redenen geweest dat je weer terug naar Aalsmeer ging?
2: Nou, mijn familie die woont hier natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb nog een zusje. Drie jaar jonger. Mijn moeder is er nog. En mijn tante en nog wat familie en aanverwanten. Dus ja, de roots liggen echt in Aalsmeer.
0: Ja, dus je wilde eigenlijk best wel heel graag terug.
2: Zeker.
0: Ja. Over de hele carrière, dat doen we een andere keer. Maar op dit moment als wethouder hier in Aalsmeer. En je hebt één van de portefeuilles is openbare ruimte. Ik moest even nadenken. Openbare ruimte. Daar ging ik even mis in. Want er is natuurlijk ook een wethouder voor kunst en cultuur. En Sybrand de Vries. En waar ligt dat dan precies? Want eigenlijk is het een enorm kunstwerk wat daar gemaakt is.
2: Ja.
0: Wat is het verschil dan?
2: Nou, gelukkig mag ik ook wat doen met kunst. Niet alles is voor Sybrand. ik ben ook wethouder, natuurlijk openbaar ruimte, maar ook toerisme.
0: Ja.
2: En vanuit die hoek was er ook een potje om de buitenruimte te vervrijen. Allereerst natuurlijk voor de inwoners, maar als meer ook aantrekkelijk te maken voor überhaupt. Dus dat mag ook voor toeristen. Dat was mijn excuus om dit potje te mogen beheren. Maar dit is echt een kunstwerk met echt een Aalsmeerse identiteit op allerlei vlakken.
0: Ja.
2: We hebben een Aalsmeers panorama, zoals dat heet.
0: Ja, het is echt geweldig.
2: Prachtig.
0: Echt, ja. Hey, het project heeft ook een naam, Village Dressing. Of op z'n Aalsmeers gezegd gewoon dorpsversiering.
2: Ja.
0: En dat is een potje wat bij de gemeente dus vandaan komt.
2: Klopt.
0: Oké, dus er zijn geen andere partijen bij betrokken?
2: Nee, dit is puur een potje door de gemeenteraad aangewezen. En daar mochten we afgelopen 4 jaar dit soort projecten mee financieren. Nou, het eerste project dat was de Bloemhof.
0: Ja.
2: Dat is nu wel bekend.
0: Ja.
2: Er kwamen heel veel positieve reacties op. En het was in het begin ook wel even zoeken naar een muur. Want we hebben meerdere eigenaren van muren benaderd. En ja, als je toch de eerste bent, dan... Kijk maar altijd een beetje kat uit de boom. Ja, dus toen dachten we, nou, de Bloemhof, prachtig, dat kan echt mooier.
0: Ja.
2: Nou, dat is prachtig. Fantastisch gelukt.
0: Mm-hmm.
2: En met dat als voorbeeld, toen kregen we al snel meer handen op elkaar. Om te beginnen natuurlijk met het Flower Art Museum. En dat is een hele prachtige locatie voor een project als dit.
0: Zeker, zeker. Nou stond ik vorige week op die, wat voorheen de parkeerplaats was. En toen vroeg ik dus ook eigenlijk aan Constantijn en dergelijke van joh, ik heb begrepen dat er nog een uitbreiding komt. Dat klopt.
2: Ja, het museum zelf natuurlijk. Die
0: ja, uiteraard, groter. Maar aan de buitenkant.
2: Ja, we hebben nog een stuk muur dwars op de huidige muur. Mm-hmm. En dat wordt ook nog onderdeel van dit project.
0: Maar er moeten toch aardig wat bomen en struiken en dergelijke weggehaald worden. Want
2: dat valt mij als het goed is.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, ik stond ervoor. Ik denk, hoe willen ze dat gaan doen? Maar de muur moet ook nog, tenminste de afscheiding moet ook nog een stukje verplaatsen, heb ik begrepen. Dus ja. Daar zal toch sowieso wat aan gedaan moeten worden. Ja. Maar het is best heel erg dicht begroeid nu.
1: Er staan wel wat bomen en struiken die wel verwijderd mogen en kunnen worden, ja.
0: Ja. Ja, dat zal wel moeten, anders kan je niet eens werken, denk ik.
1: Nee, het is nu ook een beetje een opeenstapeling van allerlei groen afval wat daar is neergegooid volgens mij.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is een beetje een rommelig nog, ja. Dat, zo mag ik het wel stellen.
0: Nou ja, ik las dus op de site van de gemeente dat straks eigenlijk heel mooi te zien is. Eigenlijk vanaf de voorkant. Help me even met de naam. Dat je er eigenlijk zo op kan kijken. Maar het is nu helemaal compleet dichtgegroeid. Dus ik had even een klein probleempje van hoe ga je dat dan zien. Maar dat zal dan waarschijnlijk aangepast worden.
1: Dat neem ik aan van wel, ja.
2: Ja. Ja, ja, klopt. Dus dat wordt in bepaalde mate vrijgemaakt. Zodat je het kunstwerk ook kunt zien als je richting het museum op fietst of rijdt.
0: Ja. Ja, ja.
1: En de muur wordt ook een soort van trapsgewijs. Omdat het natuurlijk tegen het talud aan zit. En die wordt ook een stukje hoger dan dat die nu eigenlijk is. Dus het wordt best wel weer een hele flinke muur uiteindelijk.
0: Nou ja, een flinke muur, 65 meter.
1: Ja, maar er komt dan bijna nog wel een keer zoiets bij. Iets korter wel, geloof ik. Een meter of 50 is het wel weer wat erbij komt.
0: Echt waar?
1: Ja, zo ongeveer wel.
0: Wel helemaal tot bovenaan dan?
1: Nee, gedeeld wordt ook wel open hekwerk. Maar er komt toch al met al wel een heel stukje komt er weer bij, ja.
0: Hey, het is in samenwerking wel met de omliggende inwoners, denk ik, gegaan. Met de kinderraad en jongeren. Hoe is dat gegaan?
1: Er zijn wat dingen neergelegd bij inderdaad de jeugdraad. Om de kinderen dus voorstellen te doen van wat zij graag op die muur zouden willen zien. En ook met de omwonenden is daarbij gepraat. Die wilden graag dat het een rustige uitstraling had. Niet te schreeuwend. En ik denk dat dat wel goed heeft uitgepakt allemaal. Ja.
0: Nou, ik hoorde zelfs zeggen dat mensen hun huiskamer bijna boven nu wilden gaan maken. Dat ze er beter op konden kijken. Ja. Ja. Hey, vertel eens. Je hebt wel wat foto's meegenomen, dus die gaan we zo laten zien. Ja. Want het zijn echt monumenten die Aalsmeer prachtig uit doen komen.
1: Ja.
0: Wat ik heel mooi vond, was als je er voor de watertoren staat en je kijkt omhoog, is het werkelijk één op één zo mooi.
1: Het is eigenlijk alsof je echt onder de watertoren staat en je kijkt omhoog, dan krijg je natuurlijk ook een soort perspectief.
0: Maar hoe doe je dat? Hoe dan?
1: Ja, hoe dan? Hè? Ja. Ja, ik zeg altijd ieder zijn vak, maar
0: ja.
1: Ja, je schetst zoiets op. En dat was ook voor mij, moet ik zeggen, wel nieuw. Want Joost had een virtual reality bril bij zich om te schetsen. Dus hij zet die schets die we gemaakt hadden, zet hij in die bril.
0: Oh
1: en
0: ja?
1: Dan verschaalt hij die hele schets op die muur. En dan kan je dus ook meedraaien met je hoofd. En dan gaat die schets blijft dan gewoon in dezelfde verhouding op de muur.
0: Oké. Okay.
1: En zo heeft hij hem eigenlijk opgezet.
0: Nou ja, je vraagt je toch af, hoe krijg je dat er allemaal zo precies op?
1: Ja, dat is altijd, de moderne techniek heeft daarbij wel wat geholpen.
0: Oké, nou dat mag toch?
1: Dat is prima.
0: Ja. Hey, misschien zijn er mensen die luisteren of kijken, vooral mensen, zit je achter de radio of iets dergelijks, ga even naar je computer of op de telefoon, www.radioaalsmeer.nl. Op de livestream kun je meekijken en daar is van alles te zien ook vanavond. Wat is er allemaal te zien? Kan je daar iets over vertellen?
1: Op de muur bedoel je?
0: Mm-hmm.
1: Nou, er zijn diverse vogelsoorten. Dat heeft dus Joost voor zijn rekening genomen.
0: Maar vogelsoorten die echt in Aalsmeer voorkomen?
1: Lokale soorten, ja. Dat is wel een beetje de insteek, omdat ook monumenten uit het dorp komen. Dus ook vonden we ook dat er ook vogels op moeten staan die hier dus voorkomen.
0: De groene parkiet bijvoorbeeld.
1: De halsbandparkiet, ja. Die, wat eigenlijk een exoot is natuurlijk. Maar... Ja.
0: Nou ja, goed. Ooit vrijgelaten en vermenigvuldigd.
1: Hij maakt ook deel uit van ons...
0: Ja, toch?
1: Ja. Ons, ja, gemeenschap, denk ik.
0: Een soort asielzoeker, ja. Maar er zijn ook vele andere. Ik noemde al even de watertoren. Maar wat ik ook heel leuk vond over de aardbeien. Nou ja, goed, dat is eigenlijk een beetje het ontstaan van Aalsmeer. Waar het ooit begonnen is. Bomen en Aalsmeer.
1: Ja.
0: En, maar ik begrijp dat met elkaar die onderwerpen dus naar voren zijn gekomen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En denk je dan niet als er zo'n voorwerp naar voren komt zoals de watertoren van oeps, die is best lastig.
1: Het is een lastig ding. Ik heb hem al een aantal keren mogen en soms ook moeten schilderen.
0: Ja.
1: Het blijft een, ik vind het nog steeds een van mijn favoriete monumenten ook van het dorp.
0: Ja.
1: Maar het blijft een lastig ding om te schilderen. Omdat er zoveel verspringingen en lijnen in zitten. Dus het is echt een lastig ding om te maken.
0: Ja.
1: Het is echt een uitdaging. Dus ja, en ik heb er ook een beetje latjes bij gebruikt en plakband om het maar goed te krijgen. Want ik vind als je dat ding maakt, dan moet hij ook gewoon
0: het is je gelukt.
1: Goed zijn.
0: Het is je gelukt.
1: Gelukkig.
0: Ja, absoluut, absoluut. Veilingklok, vissen op de Westeinder, vogels, ze ringenteelt, wat natuurlijk heel belangrijk is voor Aalsmeer.
1: Het fort bij Kudelstaart
0: natuurlijk.
1: Het fort,
0: ja, absoluut. Ja. Volgens mij heb je wat foto's meegenomen. En hier zijn jullie bezig van de winter in vol ornaat voor de... En waar staan jullie nu voor?
1: Dat is die de aardbeienplukker.
0: Oh ja, daar sta je net voor. Dus dat kun je niet helemaal zien.
1: Ik ben een soort aardbeien.
0: Maar je ziet hier wel hoe lang die hele muurschildering, ja, panorama, noemen we het eigenlijk. Hoe lang die is.
1: Het is echt een behoorlijke lab, zeg ik altijd maar. Hè?
0: Lab. Ja. Hey, het is in de winter. Dat verwacht je eigenlijk niet. Want dan denk je eigenlijk, zoiets ga je zomers doen.
1: Ja, dat was ook... eigenlijk is het dit soort dingen wel handiger om het in
0: ook
1: het warme seizoen te doen.
0: Ja.
1: Maar ja, het was nu ook een beetje met de verkiezingen dat het ook een beetje af moest. Dat was ook een beetje de afspraak, de deadline.
0: Oké.
1: Okay. Dat het graag ook in de media getoond kon worden.
0: Mm-hmm.
1: En
0: dat zat daarom
1: moesten we even
0: elkaar,
1: in de winter
0: aan
1: het werk. Hè?
0: Ja. 5 maart was de opening. En Sven, dat was jouw hele gebeuren erbij. Wat prachtig weer. Had je dat besteld?
2: Het was in ieder geval heel gunstig. Nee, het was een wolkeloze hemel.
0: Ja.
2: Het beste weertje wat je kunt hebben met zo'n buitenonthulling.
0: Ja.
2: Fantastisch.
0: Ja. Ja, leuk is dat, hè? En ik was toen heel brutaal, want ik liep op je af. En ik zei van, joh, zou je ook in de uitzending willen komen om daar eens wat over te praten? Ja, zo ben ik. Maar ik zei toen ook van, goh, straks als je 's avonds langs loopt, moet er eigenlijk wel een beetje verlichting of zo komen. En... Gaat dat ergens gebeuren of is dat nog in een verre iets ontwikkeld?
2: Dat heb ik wel genoteerd als grote wens.
0: Ja.
2: Maar het is even goed om af te wachten tot die hele muur af is.
0: Ja.
2: Want dan kunnen we het in één keer heel goed doen.
0: Okay.
2: En ook in overleg met het museum.
0: Ja.
2: En ook in overleg met de omwonenden. Want het moet ook wel zo zijn dat ze niet een soort weerkaatsing in een woonkamer op de eerste krijgen.
0: Nee, dat snap ik.
2: Ja.
0: Dat snap ik. Maar goed, iets meer verlichting dan dat is natuurlijk wel fijn.
2: Het is nu heel donker.
0: Ja. Ja. En misschien ook wel veilig.
2: En ook veiliger.
0: Ja, toch? Ja. Als je daar s'avonds je hondje nog even uitloopt te laten. Dan, wat ik ook heel grappig vond is, er liepen wat kindertjes door het groen heen. En toen zei je, let je ook op mijn groen. Want daar ga je natuurlijk ook over. Als dat meer begroeid is, dan staat dat natuurlijk ook veel en veel mooier. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je daar doorheen gaat lopen.
2: Nee, dat sowieso niet.
0: Nee.
2: Maar we willen het groen ook laag houden, zodat die muurschildering echt vol toegankelijk blijft. Maar het is niet de bedoeling dat mensen door de mooie bloemetjes heen lopen.
0: Nee, dat vond ik ook. Ik denk dat het moet even gezegd worden.
2: Ja.
0: Wat vond jij het mooiste van die hele...
2: Oei.
0: Ja, die vraag had je kunnen bedenken. Maar...
2: Ja, maar er zitten zoveel mooie stukken tussen. Ja, ik heb er eigenlijk een paar. Maar ja. dan doe je die ander weer tekort, vrees ik.
0: Alles is mooi.
2: Maar goed, ik heb van oudsher iets met seringen. Want daar komt mijn familie, heeft daar ook wat mee gedaan.
0: Ja?
2: En, mijn vader was seringenkweker.
0: Oké, okay.
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: Ja, op de Oosterweg. En ik heb vroeger als jongetje van tussen de 10 en de 20 ook met boten gevaren vol met seringen. Dus ik herkende daar wel iets in.
0: Ja.
2: En het is vrij lastig om zo'n boot te sturen. Want ja, hij staat vol met seringen en ze staan allemaal voor je gezicht.
0: Ja.
2: Dus je moet bijna plat liggen op die boot om langs die seringen te kijken. Of je niet een schuwing ramt. En ik had ook bij ons was het altijd extra opletten. Want je had toen nog de ringvaart met olietankers.
0: Ja.
2: Dus op het moment dat je richting dat ringvaart, moest je even heel rustig aandoen. Want als er net zo'n olietank voorbij komt, ja, dan die remt niet.
0: Nee.
2: Dus dat was altijd even opletten.
0: Maar ook heel zwaar werken.
2: Ja, want ja, dat is toch tussen de 15 à 25 kilo per struik. En dan heb je twee struiken. Dus ja, ik heb wat langere armen gekregen daardoor dan gemiddeld. En dat heb ik nu permanent een issue mee. Want als ik een overhemd koop, dan moet ik altijd extra long sleeve zoeken.
0: Of extra laten maken of iets dergelijks. Hey, op welk nummer hadden jullie de kwekerij? Thuis in de weg?
2: 235.
0: Oh, dat is
2: naast
0: de
2: Bloemenlust.
0: Oké. Nou ja, goed. Ik kom ook uit de familie van seringen en dergelijke. Kijk. Dus dat is wel grappig. Maar dat was het begin van de Oosteinderweg. Dan blijft die bloem, blijft denk ik ook je hele leven een favoriet, toch?
2: Ja. Ja, ik heb ook een schilderij met seringen op mijn werkkamer hangen. Ja, dat blijft aan je hangen.
0: Dan ga ik meteen even naar jou. Want een piece.
1: Ja.
0: Is eigenlijk een stuk wat je uit die... Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk bij dat bij het Flower Art. Maar dat is een piece, wat is eigenlijk een stuk wat je uit een wand haalt?
1: De term binnen de vakterm, ja. Een piece is eigenlijk een werkstuk. Hè? Dus inderdaad wat je maakt op de muur. Dat wordt in de
0: maar is dat het hele geheel of is het stuk wat je eruit haalt?
1: Nee, je zou de mural eigenlijk als één piece kunnen zien, zeg maar. Normaal gesproken is dan ga je een beetje in de graffiti-terminologie. Daar stond je bijvoorbeeld met 6 man naast elkaar en maak je allemaal je eigen piece. Zeg maar.
0: Oh, dus oké. Nou, dan heb ik dat verkeerd van internet begrepen. Maar je hebt het al over graffiti.
1: Mm-hmm.
0: Is het graffiti of is het graffiti?
1: Normaal gesproken is het graffiti, ja. Als je graffiti zegt, dan ga je eigenlijk meer naar het woord zwaartekrachten, gravity.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk dus de verkeerde uitspraak. Maar
0: nou ja, als je dat op Google gaat checken, dan krijg je graffiti.
1: Ja.
0: En dat klinkt gewoon raar.
1: Ja.
0: Gravity.
1: Ik ben het heel erg gewend om het toch op de goede manier uit te spreken. Dus, maar ik hoor inderdaad heel veel bij workshops die ik ook op school doe. Het is toch gravity?
0: Officieel klinkt is het dus mooier.
1: Ja.
0: Het is van de winter is het gemaakt. En dan kan ik me zo voorstellen, want jij werkt met een spuitbus.
1: Mm-hmm.
0: Dat als er maar wat wind staat, dat het alle kanten op vliegt.
1: Dat kan. En het is gewoon inderdaad een beetje opletten hoe je gaat staan ook. En hoe dicht je op de muur spuit, zeg maar. Mm-hmm. Het heeft gewoon echt met afstand te maken. Als je inderdaad op een halve meter afstand die spuit indrukt, dan is het allemaal... Gaat het allemaal in
0: dat vroeg ik me dus af. En je moet natuurlijk heel gericht die lijnen trekken.
1: Nee, het is echt de hoofdtechniek, dat zeg ik altijd bij die workshops, is spelen met de afstand ten opzichte van de muur. En hoe dichterbij je komt, hoe fijner je ook kunt spuiten. En hoe verder af, dus hoe breder de spuitstraal wordt eigenlijk.
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar heb je niet iets voor dat je iets om je heen zet, dat het niet alle kanten opschiet?
1: Dat zou kunnen, maar dat is... Dat doe ik eigenlijk nooit, nee.
0: Nee, maar goed, bedoel, ga er maar aan staan als het een beetje hard waait.
1: Ja, nou, het komt wel voor dat je inderdaad bijvoorbeeld in een tunnel staat of zo, waar het heel erg tocht. Ja, dan is het wel altijd een factor die, een lastige factor, zeg maar.
0: En soms kan het ook nog wel eens een gelukje zijn.
1: Nou, meestal is het een nadeel, hoor.
0: Ja?
1: Ja. Het is niet zo dat je voordeel van... Hey, nu gaat hij lekker spuit die verf extra hard erop of zo.
0: Nee, maar dat het ergens heen waait. Dat je denkt, oh, het staat eigenlijk best mooi.
1: Ja, dat kan een soort effect zijn. Ja. Maar ja. Dat, in de meeste gevallen is het dan toch net te veel of te weinig. Nee.
0: Dat wil niet helemaal lukken.
1: Windstil is het meest gunstige
0: scenario. Nou ja, ik doe een beeld houden. En als ik er soms een stuk afsla, dan wil dat soms wel gewoon eens een cadeautje wezen. Dus ja, ja. Wat dat raad, dacht ik van nou, misschien met die verf dat ook meespeelt. Maar dat is niet zo.
1: Nee, meestal niet. Nou, okay. Eigenlijk niet. Nee.
0: Oké. Okay. Wat is jouw lievelingsstukje van die hele muur? Waar je trots op bent? Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, sowieso ben ik wel, sowieso wel trots op eigenlijk alle stukken. Maar ik vind de opsteker vind ik eigenlijk het meest in het oog springend. En ook de watertoren wel. Maar ik vind die opsteker is gewoon goed gelukt. Goede kop.
0: Ja.
1: Dus ja. Daar ben ik wel blij mee.
0: Ja. Nou ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat het ene wat makkelijker gaat dan het andere.
1: Ja. Ja, sommige afbeeldingen zijn gewoon lastiger om te maken dan de andere. Dat is gewoon een feit. Ja. En die watertoren is gewoon echt een... daar heb ik gewoon een paar dagen op staan pielen, zeg maar.
0: Staan pielen, oké. Dat is ook een woord. Ja. Ben jij eigenlijk altijd bezig met dit? Of heb je ook nog een ander vak erbij?
1: Ik ben momenteel helemaal fulltime kunstenaar, zeg maar.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Gaaf, hè?
1: Zeker gaaf, ja.
0: Ja, ja. Ja, kan ik me voorstellen.
1: Maar ik heb ook een heleboel andere hobby's, hoor. Dat zal ik nu niet te veel over uitdijen.
0: Nodig ik je nog een keer uit. Is dat goed?
1: Mijn best.
0: Hey, Sven, wat heb jij met kunst en cultuur? In het algemeen?
2: Sowieso vind ik het hartstikke leuk. En iedereen heeft natuurlijk zijn wensen en zijn voorkeuren. Maar dit is wat mooi aan dit is toegankelijk voor iedereen. Dus het is niet een schilderij die bij iemand thuis in de woonkamer hangt. Hier kan iedereen langslopen en van genieten. En ja, dat is gewoon fantastisch om dat te mogen doen.
0: En uitvergroot, ik bedoel.
2: En uitvergroot, ja. Ja, en dit wordt echt een publiekstrek. En dat is het natuurlijk al. Ja. Maar hier kan je echt als afsmeer, hier kan je echt wat... hier sta je mee op de kaart, denk ik.
0: Nou, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Dat zeker als dat stuk er nog bij gaat komen, dan wordt het alleen nog maar groter. Zijn daar al plannen voor wat daar komt? Of zijn jullie daar nog niet mee bezig?
1: Nou, het is nog een beetje in overleg ook wat het... inderdaad, hoe groot het echte daadwerkelijk gaat worden. Er zijn wat tekeningen, heb ik al gezien. Maar de daadwerkelijke invulling, je hebt al wat ideetjes borrelen. Maar...
0: nou, misschien
1: er staat nog niks op papier.
0: Een stukje Flower Art Museum.
1: Ja, dat staat er al achter. Dus
0: ervoor dan, maar het zou kunnen.
1: Nee, er zijn nog wel een aantal Aalsmeerse dingen die erop kwijt kan, hoor.
0: Ja, zoals? Probeer natuurlijk wat los te peuteren, maar ja, dat gaat niet lukken, geloof ik.
1: Nou, dat is een ding wat ik al een paar keer heb gemaakt. Is het baksteentableau bij de Bloemenlust. Dat vind ik ook een prachtig ding altijd. Hoe ze dat hebben geslepen in baksteen en zo. Dat is ook een moeilijk ding. Maar dat is misschien
0: uitdaging.
1: Komt hij ook daar wel weer tevoorschijn.
0: Ja, moeilijk. Maar is dat dan is het wel zo moeilijk dat je denkt van nou laat maar zitten? Of een uitdaging dat je denkt yes, dat ga ik doen.
1: Ja, het is een uitdaging. Dat zeg ik, heb hem al een keer meegemaakt in het zorgcentrum. En toen heb ik er ook een paar dagen op zijn zweten. Maar... ja,
0: dat komt goed.
1: Als het te makkelijk wordt, is het ook niet leuk, toch?
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nee, straks als natuurlijk het Flower Art weer open gaat. Als dat allemaal ook op zijn pootjes terecht is gekomen. Dan wordt het echt een Aalsmeerse... de foto's gaan mee voor de tv. Dus daarom zeg ik... ik weet even nu niet wat je wil, Dennis.
3: Zijn favoriet.
0: Dit is zijn favoriet, ja, dat klopt. Hij, ja. Als u voor de radio ziet en denkt, waar hebben ze het over? Wij hebben tegenwoordig ook tv. Dus kijk even mee met www.radioaalsmeer.nl. Of via de tv. Dat is Delta kanaal 12. KPN 1389. En er zijn er nog veel meer. Kijk even mee, want het is... prachtig. En anders even op internet gaan kijken. Daar staan ook heel veel foto's. Maar wat nog eigenlijk leuker is. En hier is Constantijn aan het woord. En die vertelde dus echt over panorama Aalsmeer. En wat eigenlijk in de 17e eeuw eigenlijk begon. Om de schilderkunst in vergrote dingen. Maar ook om bekende dingen uit een woonplaats of wat dan ook te schilderen. En zo hebben wij onze eigen panorama Aalsmeer gekregen.
1: Ik vond het een briljante bewoording dat hij dat zo, ja. zo bracht.
0: Eigenlijk. Ja, laat dat maar aan Constantijn over. Dat, want bedoel, die heeft natuurlijk ook zijn studie daar.
1: Hij is een woordkunstenaar, hè?
0: Zeker, zeker. Maar hij is ook zo trots als ik weet niet wat over dit geheel. En straks hebben we natuurlijk aan de binnenkant weer alles van Alex P. Die bloemen, die want die daar weer helemaal tegenaan gaat komen. En al het de mooie kunst die in de tuin gaat komen. Ja, u hoort al, mijn hart ligt in het Flower Art Museum. Dus ja, dat komt er altijd even een klein beetje bij. Maar dat wordt natuurlijk ook prachtig. Hoe trots ben jij daarop, Sven, om zo'n mooi museum in ons midden te krijgen?
2: Nou, dat is fantastisch. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat Constantijn echt super gelukkig rondloopt.
0: Ja.
2: En ik kijk ook uit naar de opening.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Nou, dat denk ik ook. Ik bedoel, want dat wordt natuurlijk prachtig. En ik kijk heel erg uit, want ik mag in december daar weer het programma doen. In het Flower Art Museum. Wat eigenlijk elk jaar een vaststaand feit is. En afgelopen december kon dat niet. Dus moesten we even uitwijken. En toen hebben we even in Aalsmeer Oost gezeten. Maar deze december gaan we daar weer vanuit. Dat wordt natuurlijk best wel ook heel groot en dergelijke. En het is een prachtig stukje van Aalsmeer. Ik bedoel, zeker ook de boulevard die daar gekomen is. En hoe trots mogen we zijn op dat stukje?
2: Absoluut.
0: Ja, toch? Hoe mooi we dat allemaal bij elkaar gaan krijgen. Met de watertoren die eigenlijk de mooiste van Nederland wordt genoemd.
1: Zeker weten.
0: Dus absoluut. Jij geeft ook workshops, heb ik begrepen. Staat er nog eentje op het plan dat mensen die het horen, die denken, dat wil ik ook?
1: Niet in Aalsmeer eigenlijk. Ik geef heel veel workshops op middelbare scholen ook. En dat is eigenlijk een beetje door het hele land heen. Mm-hmm. Dus ik heb er pas nog eentje in Kudelstaart gedaan met Place to Beep. Voor Cultuurpunt.
0: Mm-hmm.
1: Cultuurchaos. En dat was eigenlijk de laatste die een beetje in de buurt was.
0: Is dat nog niet iets op stapel?
1: Nee. Dat is ook meer een beetje op. Als mensen naar me toe komen voor een workshop, dan doe ik dat. En dan. Het is niet dat ik zelf een agenda maak met open workshops of zo.
0: Nee, oké. Okay. Dus als het cultuurpunt komt, dan wil je dat eventueel.
1: Dan draaf ik op en dan.
0: Dan ga je dat doen.
1: Dan doe ik dat.
0: Maar er zit misschien nog nu iemand thuis en die denkt, ik heb hier een muur. Het ziet er niet uit.
1: Ja.
0: Wat?
1: Let's go.
0: Ja, dan kunnen ze jou benaderen.
1: Ja hoor.
0: Een lak aan alles.
1: Lak aan alles.
0: NL. En dan ga je in samenwerking met hun, ga je een mooie wand maken.
1: Ja.
0: Net zoals je in Kudelstaart hebt gedaan. En de kunstkasten. Want staat dat nog op stapel?
1: Momenteel heb ik eigenlijk dat op een laag pitje staan. Ik heb toen degene in Kudelstaart gedaan, de bekende ijsvogel.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. En die heb ik vorig jaar ook overigens nog bijgewerkt, want die was een beetje in verval geraakt.
0: Oh?
1: Ja, dat was een metalen kast, dus die bladde een beetje af. Dus die heb ik vorig jaar weer opgepimpt.
0: Oké. Okay. Die 65 meter lange kunstwerk. Ik begreep dat dat ook nog een coating krijgt.
1: Hij heeft al een coating.
0: Oh, dat heeft hij al.
1: Het is een anti-graffiti coating, is er overheen gesmeerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus.
0: Maar, er kan natuurlijk maar iemand denken van, goh, ik ga er ook eens leuk wat overheen maken. Laten we niet hopen, maar.
1: Garantie heb je natuurlijk nooit in de openbare ruimte. Heb je altijd kans dat er.
0: Maar door zo'n coating is dat makkelijk te verwijderen.
1: Dit is een anti-graffiti coating, dus dan is het eigenlijk, de verf is wel op makkelijker te verwijderen.
0: Okay.
1: Het blijft altijd moeilijk.
0: Nou, ze moeten gewoon van Sven zijn groen afblijven. Maar ook voor jouw muur. Laten we toch heel eerlijk zijn. Ja.
1: Zo is het.
0: Ja. Zijn er nog meer projecten, Sven, van Phyllis Dressing? Die in het verschiet liggen? Of ben je daar nog niet mee bezig?
2: Nou, dat is wel een aardige vraag. Want we hebben eigenlijk was dit een potje voor de afgelopen 4 jaar.
0: Mm-hmm.
2: Voor de collegeperiode. En nu komt er een nieuwe collegeperiode. Dus als we het komend 4 jaar dat willen voortzetten, dan zal er ook weer een nieuw potje gecreëerd moeten worden.
0: Oké.
2: En dat is voor de coalitie inderdaad.
0: Oké. Maar daar doe jij je best voor, denk ik.
2: Ik denk dat we nu twee prachtvoorbeelden hebben laten zien aan de inwoners. Met heel veel positieve reacties. Dus ja, ik ga mijn best doen.
0: Ja, ja, zeker. En dan is het gewoon weer op zoek naar een muur.
2: Ja.
0: Nou ja, kijk hier ook tegen de muur aan. Maar het zou natuurlijk best wel heel mooi zijn. Er zijn natuurlijk genoeg objecten in Aalsmeer waar dat zou kunnen. Veilingterrein of wat dan ook, toch?
1: Ik zie daar ook een heel mooi bakstenen stuk van het gemeentehuis.
0: Nou, wat zou je daarop antwoorden?
2: Ja, ik weet niet of de heer Berghoef in het verleden daar gedachten bij had. Maar er zijn denk ik nog zat muren die nog wat mooier kunnen worden.
0: Ja, denk ik ook. Hè? Ja. Dus van het gemeentehuis moeten we denk ik maar afblijven.
1: Goed plan.
0: Dat zou niet een goede zijn. Maar goed, dat is dus wel iets wat in het verschiet ligt.
2: Nou ja, er is nu geen potje voor de komende vier jaar. Maar dat snap ik. Daar gaat hopelijk komende weken ook over gesproken worden.
0: Oh ja? Oké. Ik duim met je. Ik bedoel, want dat roert heel veel mensen hun hart. Ik bedoel, dus wat is er mooier dan het Aalsmeer wat mooier maken, lijkt mij.
2: Nou kijk, als er vandaag een aantal sponsoren opstaan, dan is dat natuurlijk ook geweldig.
0: Wat een goeie. Ja. Dus bedrijven die op dit moment of iemand luistert en denkt van hey, maar dat zou een mooi bedrijf zijn die daar mee kan. Want dan zou diegene misschien ook iets in de bloementeelt of wat dan ook, dat het die kant op gaat.
2: Ja. Nee, dus als bedrijven een interessante muur ter beschikking hebben en ook bereid zijn om dat al dan niet deels te sponsoren. Ja, kijk, dan hebben we graag het gesprek.
0: Kijk. Daar hebben we wat aan. Dus dat zou natuurlijk heel mooi zijn als mensen dit luisteren en dat daar iets uit voortvloeit. Ja. En hoe kunnen ze dan met jou contact opnemen? Met de gemeente?
2: Ja, gewoon naar het gemeentehuis bellen en dan verwijzen naar dit project. En dan naam en nummer noteren en de wens. En dan gaan we het gesprek aan.
0: Leuk. Nou, ik hoop echt dat gaat gebeuren. Want dat zou geweldig zijn. We hebben de kunstkasten. Het is niet kasten. En we hebben muurschilderingen. En beelden in de... Ga jij daar ook over? Of gaat Sybrand daarover?
2: Dat is Sybrand.
0: Oké. Nou, dan moet hij ook maar weer eens langskomen om te vertellen hoe dat daarmee staat. Maar dit is natuurlijk een prachtig project waar we met z'n allen heel erg trots op mogen zijn. Dus wat dat er gaat, hoop ik dat zich het voortzetten. Wat mij nog rest, er komt ook een fietsroute, heb ik begrepen. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, we hebben nu in Aalsmeer in ieder geval twee hele mooie locaties. We weten dat Amstelveen ook bezig is met een aantal van dat soort plekken. Ja. En het was wellicht er kwam een idee naar boven, laten we daar een soort fietsroute van maken. Dat is ook weer zo'n leuke publiekstrekker.
0: Ja.
2: En als het Flower Art Museum open is, hè, dan kun je daar meteen naar binnen en even een pitstop maken, koffie drinken.
0: Ja,
2: en,
0: restaurant straks dus. Ja,
2: ja dus zo proberen wat leuke locaties aan elkaar te linken.
0: Joh. Wat leuk. Ja. Nou ja, sowieso waar we het net al over hebben. Het is een prachtig stukje Aalsmeer. Dus leuk om daar langs dan te fietsen.
1: Ik ben nu ook uit Horen met een nieuw huisje bezig, een nieuw project.
0: Ja.
1: En dat ligt bij het gezondheidscentrum in de buurt. Het is trouwens ook een beetje een memorial voor een verongelukte meisje daar.
0: Ach, gosh.
1: Maar dat is weer zo'n huisje van de Delta. Is dat, en dat is ook prima. Uit Horen is overigens ook wel heel erg mee bezig om dat soort dingen. Dus wellicht kunnen we de krachten bundelen.
0: Nou, we hebben hier de dorpsdichter van Uit Horen zitten. Ja. dat er dus eigenlijk veel meer met elkaar
4: samen sta je sterk.
0: Je moet wel even in dat ding praten.
4: Ja, de krachten bundelen met elkaar. Ieder voor zich. Ja, hoe mooi is het als je samen kan verbinden. Want je hebt het net over die fietsroute. Maar loopt die dan ook door naar bijvoorbeeld Uit Horen en Amstelveen? Of hoe mooi is dat als de drie gemeenten tot één. De drie musketiers.
0: Ja. Ja,
2: nou. Als je een aantal paar mooie locaties hebt uit te horen, dan gaan we in gesprek.
4: Oh, oké.
2: Okay. Ja.
4: Nou, wie weet.
2: Zo kan dat.
0: Ja, ik denk zeker dat die er zijn. Ik bedoel, daar is ook een muur nog van Alex P. Die staat daar. Dat is op het industrieterrein volgens mij. Weet je het niet?
1: Niet exact weten welke.
0: Ja, dit is als je het industrieterrein oprijdt, dan heb je aan de rechter of linkerkant heb je een deel wat voorheen eigenlijk in het centrum heeft gestaan. Ook die kleine fotootjes. En dan zie je dus eigenlijk een stukje van, op een andere manier dan. Een stukje van Uithoorn. En dan kom je er dichtbij te staan. Dan zie je dus eigenlijk allemaal kleine fotootjes. Ja, dat
1: fotocollage
0: is Alex P. En die doet dan ook die lichtshows. Dat heeft hij vorige maand ook op de molen gedaan. En daar mocht ik ook het programma presenteren vanuit de molen. En dat was uniek. Dat was heel leuk. Daar hebben we de burgemeester ook in gehad. Dus de uitzendingen beginnen een beetje vol te lopen met de heren van de wethouders en de burgemeester. Het is hartstikke leuk om op dat moment ook eens jullie aan het woord te laten. Wat zou jij, Sven, nog willen zeggen over deze projecten?
2: Ik zou het vooral van de inwoners en ook van de ondernemers in Aalsmeer, Kudelstraat willen horen. We hebben nu twee van die prachtige projecten laten zien. Ja, denk mee.
0: Ja.
2: Wat zou je nog meer in Aalsmeer, Kudelstraat als een mooie locatie zien waar dat verbeterd kan worden? En ook met wat? Dit was ook een heel goed participatieproject samen met schoolkinderen, omwonenden en gewoon eigenlijk inwoners die een idee konden inbrengen. Nou, dat werkte hartstikke goed. Mm-hmm. Als dat nog een keer kan met project nummer 3, heel graag.
0: Ja, bij de opening waren ook kinderen van de kinderraad waren aanwezig. En die werden er ook bij betrokken. Wat ik heel leuk vond. Ja. Ze moesten natuurlijk allerlei antwoorden gaan zoeken. En ik denk ook dat de jeugd, als die daarin meegenomen wordt, dat ze ook op latere leeftijd veel meer geïnteresseerd in kunst zijn dan dat achterwege blijft.
2: Nou, dat was een leuk voorbeeld toen, want ook de kinderburgemeester was er toen. En een van die kinderen die had meegedacht, die had de inzending gedaan. Het was een van die vogels geworden.
1: Ja.
2: En die zag ze inderdaad op die muur. En die liep heel enthousiast. Ja, dat is mijn vogel, dit en dat. Ja. Dus die zag dat helemaal als haar vogel. Dus,
0: oh, geweldig.
2: Ja, zo worden die kinderen ook betrokken. Die zien het ook als hun muur eigenlijk op die manier.
0: Ja, maar dat moet ook. Ik bedoel, kinderen moeten daar net zo bij betrokken worden als wij als volwassenen. Ik bedoel, wat ik net al zei, als je daar jong mee wordt geconfronteerd, op oudere leeftijd ben je dan ook veel meer geïnteresseerd.
1: Zeker.
0: En nu hoor je nog wel eens, ja, kunst, ja, leuk. Ja.
1: Het zal wel.
0: Dat soort uitspraken. Terwijl, hoe belangrijk is het? Hoe belangrijk is kunst?
1: Nou, ik denk essentieel. Voor mij althans, als ik naar mezelf kijk. Ja, voor mij is het bijna alles eigenlijk. Als ik geen kunst kan maken of...
0: Als kunstenaar is het natuurlijk ook zo.
1: Ja, maar ik denk dat het voor iedereen belangrijk is. Je kan erover nadenken, je kan erover vertellen, je kan er...
0: Dat vind ik eigenlijk een leuke vraag voor jou. Ja. Want we gaan zo afronden. Sven, hoe lang sta jij in een museum voor een schilderij?
2: Ligt eraan welk, wat voor type schilderij. Ik was de afgelopen weekend in het Kreulenmuller Museum.
0: Ja.
2: Is toch niet mijn soort.
0: Nee.
2: Maar als je mij een Rijksmuseum loslaat, dan kan ik daar echt dagen doorbrengen.
0: Uren naar kijken. Naar een Rembrandt. Het is ook een prachtig museum aan zich natuurlijk. Ja. Maar stel, het Flower Art is open en ik geloof dat de eerste, dan schiet even die naam maar niet zo snel te binnen. Ja, dat heb je als je wel een beetje beleefd wordt. Maar zij maakt echt prachtige schilderijen met bloemen, met was en dergelijke. Hoe lang zou je daar bijvoorbeeld voor staan? Of heb je zoiets van, leuk, maar ik loop door. Ja, je ziet het natuurlijk niet, dat snap ik, maar...
2: Nee, maar dat vind ik kunst. Ja, daar zit zoveel vakmanschap in. En dan denk ik van, hoe kan je zoiets maken? Ja. Alleen al dat intrigeert je dan. Dan denk je van, hoe doe je dat dan?
0: Ja. Precies. Het is namelijk bewezen dat men, geloof ik, iets van nog geen paar seconden voor een schilderij staan en eigenlijk de volgende alweer bekijken. En dan denk ik, hoe dan? Het komt toch niet binnen? Ik bedoel, dan kijk je denk ik ook niet. Dus eigenlijk een conclusie is van, en zo heb ik het ook geleerd, ga er maar voor staan en kijk maar eens gewoon 10 minuten naar een en wat zie je dan? En wat komt er dan?
4: Met wat jij zegt, dan kijken. Nu moet ik denken aan een opmerking van Jeroen Krabbé. Kijken doe je met de ogen, zien met de ziel.
0: Ja.
4: Dus als je lang genoeg voor de schilderij staat, dan zie je pas echt met je ziel.
0: Ja, is echt zo.
4: Ja.
0: Is echt zo. En dan zie je ook lijnen en je ziet veel meer eigenlijk het...
4: Dimensie.
0: Juist, en dat probeer ik altijd mensen mee te geven. Maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen anders. We gaan dit gesprek afronden. Ik hoop, lieve mensen, dat jullie zo nieuwsgierig zijn geworden. Dat hoop ik morgen een beetje lekker weer is. En loop er eens langs en ga eens kijken wat Sander en Joost daarvan gemaakt hebben. En waar het allemaal gebeurd is door onze wethouder Sven Spaargaren. En dank je wel daarvoor trouwens, dat je je daarvoor inzet.
2: Het was een eer en een genoeg.
0: Ja. Het was een eer en een genoegen voor mij dat jullie hier waren. En ik heb ook zoiets van, is er weer een keer wat. Dan nodig ik jullie heel graag weer uit voor deze studio. Nou ja, goed, jullie hoeven niet heel ver voor het naar huis gaan. Het is droog, dus dat scheelt ook weer een heleboel.
1: Ik ben met de auto, dus het...
0: Oké. Sven, dank je wel. En Sander ook. Dank je wel.
2: Dank je wel.
0: We gaan verder met onze muziek, onze handpan, Jordi. Jij doet alles zo voor... Je krijgt de microfoon even bij je.
5: Ja.
0: Dat gaat eigenlijk op gevoel, hè, zoals jij speelt.
5: Ja, je kan ook op techniek spelen. Natuurlijk heb je techniek nodig, maar het is echt een gevoelsinstrument. Dus dan komt het wel over. Okay. Je kan... tikken wat je wil en een patroon aanleren wat je wil, maar er moet wel een bepaalde dynamiek, een bepaalde flow in zitten in de handpan. Dus, en dan krijg je de mooiste muziek eruit.
0: Ga je gang.

0: Nou, soms zit het mee en soms zit het tegen. Bram Kranenburg en Riet van Veren van de Kunstroute Nieuwkoop zijn nog niet gearriveerd. En ik hoop dat dat allemaal goed gaat. Nou, ze waren er net wel. Ja, maar ze zijn nu nergens te vinden. Dus dat is een beetje gekkig, toch? Maar ik ga even niet langer wachten. Wij gaan gewoon even verder met onze dorpsdichter. En Amanda ten Katen. Marcel die is een weekendje weg. En jij bent invaller voor hem. Inmiddels ook partner in crime.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, laten we dan maar de eter in gooien, toch?
1: Is goed hoor, ja, dat mag. Ook dat is kunst.
0: Ja, zo is het. Dorpsdichter uit Horen. Ik ben het even kwijt. Sinds wanneer?
1: Sinds maart vorig jaar. Dus eigenlijk tot maart aankomend jaar. En dan, wie weet weer iemand anders.
0: Maart sinds aankomend maart, jaar?
1: Ja, maart 2027.
0: Dus dat is
1: tot
0: ook
1: dan.
0: Nog maar een stukje.
1: Ja.
0: Marcel ook eigenlijk.
1: Ja, januari.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dan gaan we zien wie het dan weer gaat doen. Jij bent een gedicht aan het maken eigenlijk hier onder Weil.
1: Ja, ziet het niet op mijn voorhoofd staan.
0: Ja, nou ja, dat gaat jou lukken. Dat weet ik zeker. Je maakt altijd zulke mooie dingen.
1: Zeg, ik heb een lat hoog te houden met wat ik elke maand
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, Marcel
1: dus.
0: Is wel heel goed. Dat is wel een ding wat zeker is. Jij bent ook de bedenker van de poëzieapotheek.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En die poëzieapotheek, ik hoor stemmen, geloof ik. Dat is in ieder geval een stukje waar jij al een poosje mee bezig bent. Ik ga even, inmiddels zijn ze gearriveerd, maar ik ga even met jou door.
1: Is goed.
0: Waar is dat begonnen, Amanda?
1: Nou ja, natuurlijk alles bij de passie voor poëzie en de ontwikkeling daarin door de jaren heen. En je leest er dingen over en ineens las ik iets gewoon random op de sociale media over een poëzieapotheek in Engeland. En ik vond dat zo interessant. Dus ik denk, ik ben daar meer over gaan lezen. En ja, de magie van poëzie. En ja, ik heb altijd wel iets zorgends in me. Dus hoe leuk als ik mijn passie samen met het verzorgende in mij kan combineren. En zo ben ik zelf gaan brainstormen. En kwam ik als eerste tot de poëzie tamol. Ik ben altijd elke dag wel met woorden aan het spelen. Mm-hmm. Suffe woordgrapjes. Mm-hmm. Dus ja, paracetamol, poëzie tamol, een gedichtje in een doosje. Ja. En ik heb nog niet echt een apotheek. Kijk, mijn droom is echt in een winkeltje, een klein pandje. Daar staan 3 tafels met wat stoelen. Ik heb daar alleen maar thee, koffie, water. En daar komen mensen aan mijn toonbank om gedichten te bestellen of ze op te halen. Mensen die zich eenzaam voelen, behoefte aan contact, zitten dan aan een van die tafeltjes hun ding te doen. Maken een praatje als nodig, bedoel, maar dromen mag. En ja, hoe doe je dat dan in de realiteit? Ja, als je geen pandje hebt, ook niet echt het op je rug groeien en zo. Dus daar ben ik al een tijdje mee bezig.

0: te maken. En de potjes poëzitiviteit zijn dan wat algemener. Ik zie dat dan voor me als een antibiotica-kuur. 8 gedichten. En je moet je kuur afmaken. Dus je moet elke, voor de 8 dagen moet je elke dag een gedicht lezen. En ja, de kracht van woorden. Ik bedoel, bedenk maar eens, als je ergens een mooi tegeltje tegenkomt of een spreuk op een kaart die je net even nodig hebt, dat je denkt van ja, ik zat rot in mijn vel, maar ja, zo is het ook in het leven.
1: Ik las geen bijwerkingen, maar ik hoop juist wel dat het bijwerkingen heeft. Ja. Maar dan in de positieve zin.
0: Ja, in de poëzitieve zin inderdaad.
1: In de poëzitieve zin.
0: Nee, ja. Dat zeg ik ook. Ik schrijf ook altijd op mijn doosjes poëzitamol, bijwerking, mogelijk een glimlach. Of ja. Inderdaad een zucht van verlichting. En geef het een naam. Maar inderdaad dat, want ik heb zelf wel ervaring met medicijnen. Nou ja, meer van ons. En die bijwerkingen kunnen behoorlijk naar zijn. En hoe fijn is dat als er medicijnen met goede bijwerkingen zijn?
1: We hebben eerder de geluksroute hier in Aalsmeer.
0: Ja, klopt. 20 en 21 juni.
1: Ja, wat ga jij daar doen?
0: Daar ga ik ook inderdaad zitten met mijn apotheek. En ik ben dus bezig met een paar voorbeeldjes maken. En ik hoop dat de mensen die langskomen, dat hun nieuwsgierigheid is gewekt. En ik wil daar een soort spreekuur gaan houden van, nou, heb je iets waar ik een poëzitamol of warme woorden voor kan schrijven? En dan wil ik daarbij die geluksroute, wil ik die gedichten gaan schrijven.
1: Ja.
0: Dus, gedichtjes.
1: En dan zit je aan de kunstkast. Kunstkas is het. Ja. De Aalsmeerweg.
0: Ja.
1: Bij
0: Trudy.
1: Bij Trudy.
0: En, ja.
1: En, maar stel dat mensen daar niet komen, maar die het wel een heel leuk idee vinden. Ja. Ben je iets aan het opzetten daarvoor? Dat mensen jou kunnen vinden ergens?
0: Nou ja, tot nog toe is dat eigenlijk alleen via Facebook. Daar moet ik nog iets meer aan doen qua website. Alleen daar, misschien wie er luistert. Ik heb daar gewoon geen geduld, geen energie voor. Dus als iemand het leuk vindt om mij te helpen met dat soort technisch gebeuren op te zetten. Wees welkom, want tot nog toe ben ik alleen maar via de sociale media te vinden. En ik heb ook visitekaartjes wel gemaakt. En daar staat ook mijn telefoonnummer. Maar ja, daar moet je wel langskomen. Dus ja, ik hoop ooit een keer wel een website te hebben die ik kan noemen. Maar ik heb mijn apotheek heb ik genoemd Mandy's Meds. Mm-hmm. Zo kan je hem ook vinden. Ook op Instagram heet mm-hmm. ik Mandy's Meds. Mm-hmm. Dus tot nog toe alleen de sociale media of via...
1: Of Amanda ten Katen op Facebook. Daar ben je ook te vinden.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat een heel leuk idee is. En dat dat ook best wel een grote gebeuren kan worden.
0: Mm-hmm.
1: En misschien verspreidt zich dat wel helemaal over Nederland uit.
0: Weet je hoe ik het dan leuk zou vinden? Ik weet niet wie de film Letters to Juliet kent. Daar heb je in Verona heb je over muren gesproken. Heb je ook zo'n muur? En daar stoppen mensen brieven in over onbeantwoorde liefde, verloren liefde. En in die film gaat een groep vrouwen 's avonds haalt die brieven eruit en dan zitten ze met z'n allen in een ruimte, zitten ze die brieven te beantwoorden. Nou, hoe leuk zou het zijn, dat idee van die apotheek in een ruimte met elkaar, noem maar wat, bij een buurtcentrum, dat mag, met elkaar zitten en oh, wat heb jij voor iemand? Oh, die heeft verdriet om dit of oh, die heeft spanning voor dat. Met elkaar sparren. Wat gaan we diegene beantwoorden? En iedereen is bezig met een eigen gedicht voor zo'n persoon. Nou, hoe saamhorig wil je het hebben?
1: Ja, ik weet in ene welke film het is. Ja, jij wil eigenlijk de mensen een positief stukje meegeven.
0: Ja, een positief stukje. Heel graag.
1: Als je gewoon een even niet lekker in je vel zit, of je bent ziek of wat dan ook, dat er in ene zo'n doosje komt.
0: En in deze wereld, in deze wereld waar men niet echt meer vaak meer naar elkaar om lijkt te kijken, mm-hmm. met zijn eigen ding bezig is. Ik wil ook misschien kijken met een soort, je hebt die zwerfsteentjes of hoe heet dat, happy stones. Ja? Nou ja, zoiets, maar dan in een zakje en dat er dan op dat steentje een woord staat en daarbij zit dat gedichtje wat op dat woord slaat en je loopt buiten, je bent niet lekker in je vel, niemand zegt gedag tegen je. Je vindt zo'n steentje met ook nog eens een gedicht. Nou ja, de glimlach op je gezicht.
1: Ja, ik denk dat het een heel mooi initiatief is.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat het een podium verdient die heel groot mag worden.
0: Ja,
1: waarom? Omdat we allemaal wel af en toe eens een woord van poëziviteit, ik ben benieuwd woord, nodig om weer eens even een dag door te komen.
0: Om even die wereld aan te kunnen.
1: Ja, toch?
0: Ja, waar alleen maar ook op het nieuws natuurlijk veel kommer en kwel lijkt. Ja. Het zijn
1: de
0: kleine dingen
1: rare
0: die het
1: wereld.
0: Doen.
1: Ja, dat is gewoon zo. Ja.
0: Ja.
1: Blijheid, bijzonder idee, heel lief.

0: Zeg nog even de data's van die geluksroute.
1: 20 en 21 juni in de kunstkas van Aalsmeer. Dan zit ik daar ook met mijn apotheek Mandy's Meds dus. En kom
2: op de Aalsmeerweg.
1: Ja, inderdaad. Kom als je, ja, kom langs. En er zijn natuurlijk heel veel geluksbrengers. En ga met een mooi poëzietamolletje, warme woorden of potje poëzitiviteit misschien wel naar huis.
0: Ja. Ja, hoe leuk is dit? Ja. Amanda. Amanda is ook bezig om een gedicht te maken over de uitzending. En ja. Ja, je hebt wel iets voorbereid, maar je bent echt nu ter plekke. Uh-huh. Ben je een gedicht aan het maken? Over alle onderwerpen. En die ga je straks aan het eind van de uitzending ga je die laten horen.
1: Ja.
0: Spannend. Ik denk, we hebben even geïmproviseerd. Want we zouden net al doorgaan met de kunstroute van Nieuwkoop. En die waren even de weg kwijt. Je moet even de.
3: Wij waren de weg niet kwijt. Wij zaten heerlijk in de bank.
4: We zaten boven.
3: We waren hier om 7:15 al.
0: Waar zaten jullie dan?
3: Lekker boven. Heerlijk.
4: Omhoog.
3: Kijk, kijk de technicus, die heeft ons gezien.
0: Dus, dat zei hij ook. Maar ja, ik heb net het rondje gedaan. Ik kwam jullie niet tegen. Dus vandaar. Dus eigenlijk, had hij maar gestaan. Nou goed. We gaan beginnen met de kunstroute Nieuwkoop. En Jordi heeft nog even lekker kunnen spelen. Ik heb in de studio Bram Kranenburg en Riet van Veren. Beide bestuursleden van deze kunstroute. Nog steeds. Ja. Het is een jaarlijkse traditie aan het worden dat jullie even bij me langskomen om erover te vertellen.
3: Heel gezellig.
0: En ook deze. Dus jullie zijn bezig met de 22e editie al.
5: Ja.
0: Het gaat maar door.
3: Ja, het blijft gewoon doorgaan. Zolang als de aanmeldingen blijven. En zolang als wij er zin in hebben.
0: Ja, daar gaat het om, hè?
3: Ja.
0: Het gaat erom wat je zin in hebt.
4: En dit jaar 7 nieuwe erbij. 7 nieuwe kunstenaars.
0: 7? Dat is veel.
4: Dat is veel.
0: Dat is echt heel veel.
4: 60. En nu 67. En dan komen er achteraf nog een paar. Maar ja,
0: even in de
4: moet zo praten. Ja. Rechtuit.
0: Sorry.
3: We hebben dit jaar 67 deelnemers. Een record. Dus,
0: dat is veel.
4: Dat is veel.
3: Dat is
0: leuk.
3: Veel.
0: Dat is heel veel.
3: Ja, het gaat een beetje naar het maximum toe. Wat we aan kunnen.
0: Ja, want op een gegeven moment houdt het ook een beetje op natuurlijk.
3: We zijn maar met een groep van inmiddels 7 mensen. Ja. Want we hebben ook een nieuw bestuurslid. Hè? Mm-hmm. Leo van Klink.
0: Ja.
3: En we doen het met die 7 mensen. En dan loop je ergens tegen een maximum aan.
0: Ja, het
3: maar
0: houdt.
3: Dit gaat nog steeds heel goed. Dus.
0: Leuk.
4: Ja hoor, we houden het goed. Met
0: leuk.
4: Ja.
0: Leuk, want er wordt even een camera versjouwd. Het gaat niet alleen om Nieuwkoop. Het gaat om een aantal plaatsen. En daar hebben wij eventjes... Ik heb dat uit jullie programmaboekje. Wat jullie elk jaar zo mooi... Wat Bram eigenlijk elk jaar zo mooi in elkaar...
4: Precies.
0: Dat moet ik even bijzeggen. Weer ook doet. Nou, zelfs vorig jaar... Toen jou eigenlijk heel vervelende dingen overkwamen. Daar gaan we het maar niet over hebben. Want ik denk niet dat je dat wil. Maar heb je zelfs dat boekje ook nog even... Hij was net een week thuis.
3: Even daarop terug. Het was al bijna klaar.
0: Oh ja?
3: Op een paar bladzijden na was het klaar. En dan vind ik... overschakelen naar een digitale versie. Terwijl 2 bladzijden nog afmaken en dan richting drukker. Dat was toch een beetje mijn eer te na.
0: Ja.
3: Dus dat hebben we gewoon gedaan. En het kon gewoon allemaal doorgaan op de normale manier.
4: Super.
0: Ja, dus. je was de beste behoorlijk aan toe.
3: Dat mag je wel zeggen.
0: En eigenlijk al heel snel weer op de been. En eigenlijk volledig hersteld, toch?
3: Op dit moment is het echt, je mag wel zeggen, volledig hersteld. Ja, zeker weten.
4: Ja.
0: Maar wat hoor ik nou, Riet? Gaat jouw atelier op de schop?
4: Ja, we moeten eruit. Belachelijk. Ja, zeggen wij ook. Maar goed, het is natuurlijk een oud geheel. Maar voor vluchtelingen eventueel enzovoort. Dus ze willen er ook nog wel iets aan verbouwen. Of iets beter maken dan het er nu uitziet. Per wanneer dat is, is nog niet duidelijk. Maar het staat wel op de schop.
0: Wat jammer, joh.
4: Ja.
0: Want jullie zaten daar toch met z'n drieën?
4: Ja,
0: zaten jullie daar prima.
4: Ja, En dan natuurlijk ook Astrid die er nog zat. Ja. Hè, met schilderijen ja. boven Riekje met de quilts. Mm-hmm. Dus ja, iedereen weg. Klaar uit.
0: Wat jammer.
4: Ja, ja helaas.
0: En wat ga je nu doen?
4: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik gewoon over en uit is. Ja.
3: Pensioen, hè?
0: Je gaat met pensioen.
3: Pensioen. Ja. Kunstenaarspensioen.
0: Ja, ja. Nee, ik denk niet dat als je daar eenmaal mee behept bent, dat je dat helemaal loslaat. Nee. En dan gaat het op een hele andere manier. Maar in ieder geval niet meer in de grootte zoals je deed.
4: Nee.
0: Ik vergeet goed. Even erbij te zeggen wat je doet. Beeldhouwer. En schilderijen.
4: En schilderen. Ja, nog steeds.
0: Nog steeds. Ja. Maar goed, schilderen kan je natuurlijk thuis ook.
4: Kan ik thuis doen. En zit ik ook nog wel weer in de schildergroep in Alphen. Mm-hmm. Bij Park Villa, jullie ook wel bekend als naam in Alphen. En het atelier houdt op.
0: Ja.
4: Maar goed, er komt ook een keer een eind. Er is ook een leeftijd waarop je kan zeggen.
0: Want wil jij vertellen hoe oud je bent?
4: Zal ik het eerlijk zeggen?
0: Ja.
4: 88.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja.
3: Ja.
4: Dus dan wordt het... Nee, niet dat het tijd wordt. Ik bedoel, ik heb er nog steeds ontzettend veel zin in.
0: Ja, ik wil zeggen. Maar jouw energie is heel groot
4: met
0: daarin.
4: Energie, ja, als ik denk aan dit bestuur en de zomer.
0: Maar blijf je dat wel doen, Riet?
4: Ja, blijf ik allemaal doen.
0: Je blijft er gewoon...
4: Ja. Ook nog. Ja. Daar ben ik ook nog een coördinator voor. Dus als men wil trouwen hier, hè, nou huppakee.
0: En dan in het prachtige rechthuis in Nieuwkoop.
4: Ja. Ja.
0: Wat gewoon heel idyllisch is. Ook met dat pleintje aan de voorkant en dat straatje.
4: Ja.
0: Enig om te trouwen.
4: Ja. Ja,
0: en dan Riet als Babs.
4: Nee, ik ben geen Babs. Ik ben wel de coördinator, dus ik moet wel
0: al die Babsen moet je aansturen.
4: Regelen enzovoorts meer. Maar het is leuk.
0: Ja.
4: Vorige week ook weer een leuk huwelijk gehad. En dan denk ik, ja. En dan staan er weer twee ergens in de planning. Nou, laat mij me organiseren. Ik vind het wel prima.
0: Wat leuk.
4: Ja.
0: Wat leuk.
4: Dus...
0: Maar heb je nog wel veel beelden gemaakt het afgelopen jaar?
4: Ja, veel niet. Maar ook, ik ben ook wel eens aan het verbouwen van een beeld. Hè, dan denk ik
0: ja, dat ineens, snap ik.
4: Ik kan er iets anders mee doen.
0: Ja.
4: En dan, of het wordt ineens een heel andere vis. Of weet ik het wat het kan worden.
0: Ja.
4: Maar nee, dat vind ik ook leuk.
0: Ja.
4: Heerlijk.
0: Ja, je hebt wel eens dat je denkt van oké, het is goed zo met een beeld. Maar dan een jaar later denk je, er kan nog wel wat aan verbeteren.
4: Ja hoor. Dus zolang ik het plezier erin hou, geen druk achter me staat. Dan denk ik, laat me maar mijn gangetje
0: lekker
4: gaan.
0: In je gang gaan.
4: Ja.
0: Zit er bij die 67 ook een ballotage van tevoren? Of iedereen mag meedoen?
3: Nee, dat is het leuke van de kunstroute in Nieuwkoop. Iedereen die zegt van ik ben kunstenaar, in welke vorm dan ook, die mag meedoen.
0: Ja.
4: Ja.
0: En is het dan ook zo dat je daar moet wonen en dat je een eigen atelier hebt of ruimte of wat dan ook?
3: Je moet gewoon in Nieuwkoop wonen. Maar een kunstenaar mag ook een gastexposant uitnodigen. En die hoeft dan weer niet in Nieuwkoop te wonen.
0: Nee. Dus er is nog hoop.
4: Ja, wat bedoelt u? Kan u het nader uitleggen?
0: Nou, we hebben het er wel eens over gehad. Yes. Maar dat is voor mij nog ver weg, denk ik. Om weer eens te gaan exposeren. En ik maak ook niet zoveel. Dus dan moet je wel wat hebben om te kunnen laten zien. Dat is ook wel zo, hoor. Maar
3: ik moet heel eerlijk zijn. We zijn een keer bij jou geweest.
4: Ja.
3: Dat was toen in die kas bij al die cactussen en die dingen, geloof ik.
4: Ja.
3: En daar stonden toch wel hele mooie dingen.
0: Ja. Dankjewel.
3: Echt waar. Ja. En,
0: dus ik mag me eigenlijk wel best wel komen dan.
4: Ja.
3: Nou,
4: ja, hoor.
3: Wat ons gaat wel, hoor.
0: Ja. Nee, maar goed. Dat is voor later een keer een zorg. Daar ben ik op dit moment niet mee bezig, laat ik het zo zeggen.
3: Nee. Waarom?
0: Ik ben eigenlijk bezig met wat ik nu aan het doen ben. En dat is ook heel erg leuk. Dus. Maar vertel eens even over de route. Het zijn altijd 3 dagen bij jullie.
4: Ja.
0: Dat is best lang.
4: Ja. Ja, ja.
0: Hij heeft veel te zien, waar je zegt.
3: Ja, want het is met
4: zoveel mensen.
0: Ja, dat is waar.
3: Met 67 deelnemers heb je wel 3 dagen, als je wel eens wil kijken.
0: Ja.
3: Maar dat is ook wel weer het leuke van... We hebben natuurlijk al nu een aantal jaren de overzichtstentoonstellingen in Kaleidoscoop.
0: Ja, ja. Daar moet je eigenlijk als eerste heen, hè?
3: Nou dat handig. Is wel het leukste. Handig. Ja. Want daar heeft iedere kunstenaar heeft daar een kunstwerk staan, hangen, weet ik wat. En daar kun je dus gewoon eigenlijk zelf een keus maken waar je naartoe wil.
4: Naar wie je het wilt,
3: en het is natuurlijk ook wel eens zo dat iedereen die kan een programma boekje krijgen.
0: Je kijkt het gratis, hè? Het is gewoon gratis. Het is geen betaald iets of wat dan ook.
3: Je kan gewoon gratis meenemen.
0: En op internet staat die ook. Dus als mensen nu luisteren, dan kan je gewoon via internet het boekje...
3: En hij is al vanaf vandaag bij de VVV en bij het Museum Nieuwkoop te krijgen.
0: Oké, maar we hebben natuurlijk een beetje de mensen hier uit omtrek, Aalsmeer en Kudelstaart.
3: Die komen vast wel een keer in Nieuwkoop, joh. Dat...
0: Die komen, maar als je op internet kijkt, dan heb je ook het hele boekje. Ja, en ik heb eventjes alle plaatsen die uit dat boekje hebben we even... op de tv gezet.
4: Nieuwkoop is het hoofd.
0: Ja.
3: Ja, Nieuwkoop heeft 13 kernen.
4: Ja. Al die gemeenten eromheen horen er allemaal bij.
0: Ja, want dan praten wij over Nieuwveen, Zevenhoven, Noorden, Woerdense Verlaat en Ter Aar.
3: Nee.
4: En nog meer.
3: Nog veel meer.
0: Oké. Okay. Ja, ik had dit boekje...
3: Het staat allemaal in het boekje.
0: Ja.
3: Ja, want...
0: heb ik niet goed gekeken.
3: De Hoef?
4: De Kwakel.
3: De Kwakel hoort
0: erbij. Zit de Kwakel erbij?
3: Ja, nee. Zeker. Ja, toch?
4: Nee, Kwakel zit er niet bij, want dat is weer Aalsmeer.
3: Oh, sorry.
0: Nee, ik het horen.
4: Oh, nog groter dorp, pardon.
3: Ja. Ik weet het. Het zijn de 13.
4: Nee, we hebben 13
0: maakt niet uit.
4: Kerngemeenten.
0: Dat maakt allemaal niet uit. Maar hij staat nu wel even op de tv.
4: Ja.
0: Want jullie zitten natuurlijk in een heel groen gebied. En jullie zitten tijdens de Pinksterdagen. En zit je nu... voor de tv of hoor je het via de radio... en je denkt, wat zal ik dus met die Pinksterdagen gaan doen?
4: Het wordt mooi weer.
0: Het hebben jullie bijna wel altijd, hè?
4: Ja, meest wel. Ja, vorig jaar was het even 1 of 2 dagen minder.
3: En toch was het heel druk.
4: En toch druk.
0: Ja, ik wou zeggen, want ik heb vorig jaar met jou nog wel... we zaten niet buiten. Nee, we zaten binnen bij Marcel. Maar goed, 3 dagen. Je kan natuurlijk, als je lekker fietst, er in 1 keer heen rijden. En dan lekker door al die plaatsjes heen. En af en toe eens even een drankje of een hapje doen.
4: Wordt allemaal aangegeven.
3: Er is genoeg
0: voorage.
3: Genoeg horeca in Nieuwkoop.
4: Ja. Meer dan genoeg.
0: En je kan natuurlijk ook zeggen, dat is me te ver. Maar we zetten de fiets op de auto en we zetten hem daar ergens neer en we gaan rond. Want met de auto, dat heb ik vorig jaar dan een stuk gedaan, kan het ook. Ik bedoel, overal wel bij te komen. Precies. Ja,
3: maar er is bij Kaleidoscoop is er ook wel aardig wat parkeerruimte.
0: Ja, vertel daar eens even wat over. Want dat is eigenlijk een centrum waar jullie dan de opening doen. Maar waar elke kunstenaar 1 stuk eigenlijk inlevert. En een overzicht en tentoonstelling daarmee creëert. Ja. Dat als je daar als eerste heen gaat, dat je ook een beetje het idee hebt van wat is
4: dat
0: er allemaal?
4: Dat spreekt je aan.
3: In het boekje, daar kun je natuurlijk staan leuke plaatjes. Het vertekent toch altijd. Dus dan zie je iets leuks. En dan denk je van, En dan kom je daar en dan zoek je die kunstenaar op. En dan denk je, het is eigenlijk toch niet zoveel. Maar de buurman die er hangt of de buurvrouw die er hangt, dat ziet er wel leuk uit.
4: Ja.
3: Nou, dan schrijf je dat nummer op je lijstje. En zo kan je eigenlijk aan de hand van de kunstwerken.
4: Ja, precies.
3: Kan je uitstippelen waar je graag heen wil.
0: Ja. Het valt wel op dat heel veel schilderijen zijn.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
0: Daar staat toch eigenlijk het meeste, waar men het meeste mee bezig is.
4: Daar kan ik niet direct antwoord op geven. Opgeven bedoel ik.
3: Nee, maar daar kun je niks aan doen. Als veel schilders zich opgeven, dan gaan wij niet zeggen van, maar we hebben er al 10, dus je mag niet meer meedoen.
4: Er is geen ballotage voor.
0: Dat moet je dan al insteken.
4: Ja.
0: En dan ga je natuurlijk toch ergens een grens trekken van jij niet, jij wel.
4: Ja.
3: Nee. En het is toch allemaal anders.
0: Ja. Ja.
3: Iedereen heeft toch een andere kijk erop. Maar dat is juist het leuke.
0: Ook qua kwaliteit.
3: Zelfs als je 10 schilders naast elkaar hangt.
0: Het is geen hetzelfde.
3: Dan komt het toch iedere keer. Is het van, die vind ik wel leuk. En die vind ik niet leuk.
0: Ja.
3: Nou, Ja. En dat is dus... Ja,
0: nee, dat is ook zeker zo.
3: Ja.
0: Wat jij doet, Riet, beelden, ook keramiek, houtdraaiwerk, fotografie, ja, glasfusie en zelfs sieraden. Dus het is ook heel verschillend wel. Precies. Alleen het viel me op dat het best wel veel schilderijen. Maar wat je zegt, daar is natuurlijk ook heel veel verschillend in. Ja. Ik had het net met jullie voorgangers erover hoe snel men langs een schilderij loopt.
4: Ja.
0: Wat zo jammer is. Blijf er eens even voor staan en blijf eens kijken. En wat Amanda al zei, voel erbij. Ja. Wat zie je nou eigenlijk? Kijk, ik kan me zo voorstellen dat als je iets ziet wat je totaal niet aanspreekt qua kleur of qua...
4: Dan loop je er langs.
0: Ja. Ja. Maar ook als je iets wel aanspreekt, zie je mensen toch eigenlijk ook best wel snel. Wat is jullie ervaring daarmee?
3: Ja, de ervaring is inderdaad...
4: Dat.
3: Maar ja, ik denk dat dat mensen eigen is. Als je iets ziet, vind je het mooi. Ja. Je twijfelt of je vindt het niet mooi. Nou, als je het mooi vindt of je twijfelt, dan blijf je er wat langer bij staan.
4: Ja, je gaat nog een keer kijken.
3: En als je het niet mooi vindt, loop je door.
0: En soms is het ook wel lastig dat mensen daar lopen. En dan lopen ze er alleen. En dan willen ze niet aangesproken worden of wat dan ook.
3: Ja, maar...
4: Ja, komt ook voor.
0: Dat komt ook voor.
4: Of ze komen toch nog een keertje terug. Of ze komen nog veel later en zeggen, god, heb je dat nog?
0: Ja, dan blijft het toch hangen. Dan
4: blijft het toch hangen van, oh, wacht even. Maar dat wil ik toch eigenlijk wel graag hebben.
0: Als je iets moois ziet, is het ook te koop?
4: Ja. Bij
3: alle schilderijen, daar, of bij alle kunstwerken, daar hangt een kaartje met alle gegevens van de maker. En we zetten er expres eigenlijk geen prijs op. En de mensen die kunnen dan contact opnemen met de kunstenaar om te zeggen van ik ga kopen of ik doe het niet.
0: Nee, want tijdens de kunstroute haal je het niet weg. Ik bedoel, want dan blijft er natuurlijk weinig over. Maar dan komt het op een later moment. Ja, of het zijn kleine dingen, dan misschien wel.
4: Dat neem je dan mee.
0: Ja, maar verder laat je het natuurlijk staan of hangen. Ja. En ga je het later...
3: Het gebeurt wel, hoor.
4: Een rode stip bij, hè. En dat is het aantrekkelijke natuurlijk.
0: Ja.
3: Het gebeurt wel, hoor. Dat er ineens een kunstenaar bij de tentoonstelling weer binnenkomt met een plakkertje. Van, plakkertje erop, het is verkocht.
0: Ja, maar dat is ook zo leuk.
4: Ja, dat is ook leuk.
3: Maar er hangen ook hele leuke dingen.
0: Ja, nee, dat is een ding wat zeker is. Dat is gewoon absoluut. En ik denk ook dat als je dat rode stickertje mag plakken, dat je als kunstenaar, word je daar heel blij van. Dat is nou helemaal zo. Ja. Want het is niet alleen dat je iets verkoopt, maar je krijgt ook gewoon een goedkeuring. Of je krijgt een waardering. En dat is zo belangrijk. Ja. Als je ermee bezig bent en dat, dat zo heb ik het ervaren. Dat je een stukje, goedkeuring gaat krijgen van wat je maakt. Want ik bedoel, je bent er altijd zelf mee bezig.
3: Ja. Zonder meer.
4: Ja, want ik heb zelf nu ook weer voor het schilderen in ieder geval...
0: Ja.
4: weer een serie gemaakt. Huppakee, klaar.
0: Ja.
4: Het spreekt mij in ieder geval erg aan, uiteraard. Want ik heb het zelf gemaakt. Maar dan toch denk ik, we hangen het op. En we zien het wel wat het oplevert. Zo heb ik ook, maar die heb ik al, denk ik, 2 jaar... op schuurpapier gewerkt. Nou, dat geeft heel leuke
0: effecten.
4: Dat had
0: je toch al?
4: Ja, dat had ik.
0: Ja,
4: precies.
0: Dat heb ik gezien.
4: Ja, en dat blijft leuk.
0: Ja, want dat is
4: natuurlijk... Ik heb er nu weer even niks aan gedaan. Nu heb ik langwerpig en zo. Groot. Ook. Ja. Dat kan je niet zien natuurlijk. Maar vind ik heerlijk.
0: Ja, dat snap ik.
4: Wel doen. Klaar uit.
0: Dat snap ik. Ik bedoel, er zijn toch stukjes die je dan weer maakt. Maar ik ben zo nieuwsgierig op dat... Het is natuurlijk een heel ander materiaal als dat jij op een andere, gladdere ondergrond werkt.
4: Ja, maar daar word ik niet anders van.
0: Nee, dat snap ik niet. Maar
4: dat weet je inmiddels wel.
0: Nee, dat is een jouw gegeven, absoluut. Ja. Maar het is toch een andere techniek die je dan gebruikt... als dat je op een gladde ondergrond... En dat is iets wat jou aanspreekt.
4: Ja hoor, ik durf.
0: Jij durft.
4: Zeker.
0: Ik durf. Zeker.
4: Ja, dat geldt voor de beelden.
0: En op je 88ste nog zo ermee bezig zijn... Nou, ik neem mijn petje voor je af nog steeds. Absoluut.
4: Dank je wel.
0: Ja, zeker.
4: Zolang ik het leuk vind en blijf ik het doen. En er zal heus wel een keer een tijd komen dat ik denk, iets minder mag ook.
0: Ja. Maar dat mag
4: maar
0: dan ook.
4: Maar wordt ook vaak gezegd. Ja. Ga je nou stoppen met die dingen? Ik denk, nee, ik niet.
0: Nee. Nee, dus. Maar ik denk ook dat stukje in je leven meer maakt dan dat je achter een granium gaat zitten, nee. Toch?
4: Die zag ik hierboven al staan. Ik dacht, daar ga ik niet achter zitten. Het staat echt boven een granium.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is wel heel grappig.
4: Even nog terug naar de opening, wat eigenlijk ook altijd toch elk jaar weer leuk is.
0: Ja.
4: Ik vraag in principe de burgemeester, maar helaas, hij is dit jaar op vakantie. En dan komt er weer een wethouder die we allemaal wel kennen ongeveer. Maar goed, dat is ook wel weer leuk.
0: Net.
4: En altijd de muzikale ondersteuning van Carla Tavernier.
0: Oké.
4: Okay. Die is er elk jaar eigenlijk wel bij.
3: Ja.
4: En we weten gewoon dat ze dat
0: leuk vindt,
4: nog doet. Ja, geweldig.
0: Ja. Dus onze oude wethouder, jullie burgemeester nu, is op vakantie.
4: Ja, precies.
0: Robert is, maar dat is ook leuk.
3: Ja,
0: toch?
3: Ja, denk ik wel.
0: Is wethouder kunst en cultuur of iets dergelijks?
3: Nou, er is natuurlijk net een nieuw college, dus ik weet niet hoe de verdeling
0: hoe
3: is van
0: portefeuilles er zijn. Portefeuilles. Nee, dat is ook niet zo belangrijk.
3: Nee hoor.
0: Drie dagen. Van hoe laat tot hoe laat?
3: Van 11 tot 5.
0: Ja.
3: En gewoon iedere dag.
0: Ja, tijdens de Pinksterdagen.
3: Ja, tijdens de Pinksterdagen.
0: En dan, het moet gewoon mooi weer. Dat bestellen we nu gewoon even ter plekke.
4: Nou, men zegt
3: dat ziet er mooi weer uit, hoor.
0: Ja.
3: Er wordt
0: geen idee.
3: Ja. Een graadje of 25 tot 25 graden.
0: Ja, perfect.
3: Dus,
0: warmer hoeft ook
4: warmer
0: niet.
4: Hoeft want, niet.
3: Dat voor is, mij mag
0: dat,
3: het.
0: Dat is helemaal niet gezellig, toch?
4: Nee.
0: Ik denk dat we hebben natuurlijk hier onze eigen kunstroute hier in Aalsmeer. Die is in september. Maar wil je eens een andere kunstroute gaan kijken, is het zeker de moeite waard om eens die van jullie te gaan kijken. Dat is mijn ervaring. En dat komt eigenlijk ook door, het is schitterend om door dat gebied te fietsen of te rijden.
4: Ja.
0: En je komt ook eens een andere kunstenaar tegen dan dat je hem misschien hier tegenkomt. En misschien ook wel hetzelfde, want dat wil ook nog wel eens overlappen. Bram, als ik tegen jou zeg, hoe overtuig je iemand hier dat hij moet komen kijken?
3: Hoe overtuig je zo? Ja. Dat zijn ingewikkelde vragen.
0: Ja.
3: Hoe overtuig je? Nou, weet je, het is wat jij zegt. Het is gewoon een schitterende omgeving. En in zo'n omgeving van kunstenaar naar kunstenaar fietsen. En er is ook zoveel verschillend te zien. En er zit zulke mooie kunst bij. Gewoon doen.
0: Nou, het vloeit eruit of dat.
3: Nou, naar Riet en naar mij luisteren, gewoon doen.
4: Gewoon naar Riet. Heel goed, Bram. Applaus voor onszelf.
0: Dat vind ik ook gewoon. Ik bedoel, jullie zijn. En dat heb ik nu de afgelopen jaren. Want we doen het al een jaar of 3, 4 geloof
3: vier
0: ik.
3: Jaar. Ja, dus dit is de vierde keer dat ze bij je zijn. Ja.
0: Heb ik wel gemerkt dat jullie er zoveel enthousiasme in gooien. En dat daar zo betrokkenheid uit komt. En het ooit begonnen is bij mij te leven toen Marcel Witte in het Flauwe Art Museum ooit exposeerde. Ja. En met hem in gesprek kwam. En toen zei hij van, joh, misschien is het leuk om dat eens. Vorig jaar
4: promoten,
0: heeft hij jou vervangen
3: hier.
0: Heeft
3: hij mij vervangen, ja, klopt.
0: Helemaal goed. Ja. En ook bij hem is weer, en dat is ook een kunstenaar die
4: ook heel speciaal.
0: Enorme kwaliteit levert. Maar ook eigenlijk op een blank doek een iets tovert wat zo levensecht is. Ja. Dat, daar moet je echt gaan kijken. Ja. En waar die zit is ook prachtig.
3: Maar het verhaal bij zijn werk.
0: Dat
3: is ook gewoon heel belangrijk. En dat is toch eigenlijk heel mooi.
0: Dat is eigenlijk ook zijn ding, hè? Verhalen vertellen op het doek. Ja. Dat vindt hij prachtig.
3: Zonder meer.
0: Dus Marcel, mocht je luisteren. Hallo. We gaan elkaar weer eens even zien, denk ik, volgende week. Lieve mensen, we gaan er een beetje doorheen. Want het ging eventjes anders als we het al hadden.
4: Wij zijn
0: maar goed, we hebben even goed 25 minuten eraan. Ik ga jullie volgende week zien. En ik ga zeker komen kijken. En ik wens jullie heel veel toi voor volgende week.
3: Gaat zeker lukken.
0: Ja, dat weet ik ook. Dat weet ik
3: gaat
0: ook.
3: Zeker
0: dat
3: lukken.
4: En het feit dat we dus nu 7 nieuwe mensen hebben. Dat is al leuk. En er zitten ook weer nieuwe technieken tussen. Dus het is niet allemaal alleen maar schilderen of beeldhouden.
0: Nee, we mensen moeten gewoon lekker gaan kijken. Gewoon kijken. En gewoon met Pinkster hebben vaak mensen dat ze denken van ja, we moeten nou weer eens doen. Nou, dat.
4: Dat. Ja.
3: Zo, heel simpel, ja. Zie je dat.
4: Het is niet zo moeilijk.
0: Ja, en er zijn hier in Aalsmeer ook wel wat dingen en dergelijke. Maar je hebt 3 dagen, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus dat gaat goed komen. Lieve schatten, dankjewel dat jullie er weer waren. Ik ga even op www.kunstroute, nieuwkoop.nl.
3: NL, ja.
0: Kijken, daar kun je alle informatie vinden. En daar staat dat mooie boekje wat ik nu in mijn handen heb. Die staat helemaal digitaal.
3: Mag ik nog 1 ding over het boekje vertellen?
0: Nou, mag.
3: Over de voorkant van het boekje.
4: Oh ja, ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja,
3: de voorkant
0: weet
3: van het boekje.
0: Wil.
3: We hebben vorig jaar, hebben wij alle kunstenaars die meededen, hebben wij een houten paneeltje uitgereikt. Met de vraag van, maak daar van jouw eigen, maak daar een eigen kunstwerk van. Mm-hmm. En wij hebben ze allemaal teruggekregen.
0: Ja.
3: En Leo van Klink heeft daar dus dat allemaal op 1 paneel gemaakt.
0: Ja. Ja.
3: Een kunstwerk geworden. En dat hebben we in september aangeboden aan de gemeente. En het hangt ook in het gemeentehuis in Nieuwveen.
0: Kijk,
3: super. Dus dit is het kunstwerk van
0: vorig
3: de kunstenaars
0: jaar.
3: Van vorig jaar.
0: Leuk. Ja. Nou, hoe leuk is dat dan weer, hè? Dat zich dat dan ook weer tot 1 groot iets ontvouwt. En dat dat mooi in het gemeentehuis hangt. We hebben in ons gemeentehuis ook trouwens de Amazing Amateurs op het moment. Ook leuk om te gaan kijken. Ik ga heel snel naar mijn linkerkant. Jordi Lantumahina. Ik heb erop gestudeerd.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Goed, hè? Jij bent onze live muziek vanavond. En dat loopt allemaal een ietsje anders. Maar wij gaan, wat ik eigenlijk nog tegen jullie wil zeggen, blijf gerust zitten. Het is gewoon gezellig. Wat zeg je?
3: Dat is een beetje lastig.
0: Dat is een beetje lastig. Oké. Nou, dan dankjewel. Dankjewel.
3: Jij in ieder geval bedankt dat we weer langs mochten komen.
0: Ja, zeker weten. Zeker weten.
4: En de techneut daarachter.
0: En onze Dennis. En die ons, vanavond zijn oudejaarsavond aan het vieren is. Maar daar gaan we straks het over hebben. Nee. Jordi. Jij speelt de pan. De handpan.
2: Ja, klopt, de handpan.
0: En dan kan je zeggen pan.
2: Ja, het is niet om te koken.
0: Nee,
2: ja, nee, dat wordt, nee. Wordt een duur grapje.
0: Ja, dus dat is iets anders. Deze handpannen, daar maak jij echt een beetje, een prachtige muziek op.
2: Ja.
0: Je hebt er hier 6 meegenomen.
2: Ja. Ik heb er thuis nog 2 liggen, maar ik denk, ik ga ze niet allemaal meenemen. Ik ben alleen maar aan het slepen.
0: Ja, precies. Nou ja, je was nu al aardig aan het slepen. Ja. Maar goed, dat gaat helemaal goed komen. Verschillende handpannen. Is dat dan ook verschillend geluid?
2: Ja, ja. Elke handpan is weer een andere, heeft weer een ander soort staal. Je hebt roestvrije staal, amber steel. Het is ook weer hoe het gemaakt is. De toonladders, de toonsoorten. Dus je hebt 7 toonsoorten en dan heb je daar weer toonladders van. Dan hebben ze weer mineur. Ze hebben weer een ashakiran. Ze hebben weer een... Ze hebben zoveel verschillende soorten dat ik het zelf niet allemaal eens uit mijn hoofd weet. Maar
0: er zijn dan een aantal die jou aanspreken, lijkt mij.
2: Ja, ja, als ik een handpan uitkies, dan ga ik wel naar de shop toe. Naar de handpanshop of in Amsterdam, handpanstudio. En dan ga ik erop spelen en dan kies ik ze wel uit. Want het is wel echt op gevoel. Dus de ene keer resoneert weer bijvoorbeeld een B bij mij, een B-curt. En dan weer... Een E Amara, maar daar ga ik zo wat allemaal over uitleggen. Dus, en het is ook weer in wat voor soort gevoel je per dag zit. Soms heb ik weer zin om lekker te gronden. Dan pak ik een zware handpan en dan hoef ik alleen maar de dong aan te slaan. En de dong is de bastoon van de handpan. En dan zit je al in het moment.
0: Ja.
2: En soms heb ik ben ook yoga docent dus.
0: Ja.
2: En soms gaan we in een meditatie. En dan pak ik toch een wat mystiekere handpan. Die wat hoger klinkt. En dan die ik ook wat lager kan pakken. Dat ik mensen mee kan nemen in een soort verhaal.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en dat yoga docent. Hè? Coach. Wat doe je niet?
2: Ja.
0: je speelt in een band. Je was hier de vorige keer samen met Simone.
2: Ja. Ja.
0: En zo kunnen we nog wel volgens mij even doorgaan. Dus je bent een drukke man. Maar bij die yoga, welke pak je dan? Want je zegt dat dan heeft het een iets ander geluid.
2: In principe kan je ze allemaal pakken. Alleen in de yoga klas meestal kijk ik op dat moment wat er speelt in de klas. Want de ene keer zijn de leerlingen zijn dan wat zenuwachtiger. De ene keer zijn ze wat meer opgewekter. Dus dat ligt echt aan het moment. En dan neem ik er altijd wel twee mee, want dan kan ik kiezen. Okay. En dan denk ik, oh ja, dit is dan het juiste moment voor deze handpan.
0: Dus je loopt niet altijd met alle zes te slepen.
2: Ja, nee, dat gaat niet. Ik heb ze nu wel meegenomen, alles, ja, gewoon zes. Ik wist ook niet hoeveel tijd ik had of ik kan wisselen met handpannen.
0: Ja.
2: En ik vind het ook gewoon leuk om te laten zien hoe de handpannen eruit zien. Want ze zien er gewoon anders uit.
0: Anders uit, ja. Nou, pak er eens een bij. Want ja. Onze tijd vliegt, ja. Heb ik eens idee.
2: Dit is dan een F Pick Me. Deze komt uit Italië. Dit is okay. Een SU, yeah. SU handpen. En die klinkt ook weer heel anders. En dit is een... Dit is een F. Dus dit is echt wel een hele bijzondere handpan ook. Deze is trouwens ook te koop. Dus mocht je luisteren en denk ik wil hem hebben.
0: Ja, want dat vroeg ik eigenlijk voor de uitzending. Het is met alle respect voor het geheel.
2: Ja.
0: Maar je hoeft daar niet jaren voor te studeren om zoiets te gaan bespelen.
2: Nee. Je hebt wel een bepaalde techniek nodig. En het is ook wel belangrijk dat je die techniek beheerst, de basis. Dus een bepaalde metronoom in je hoofd bouwt. Dat je een bepaalde ritme aanhoudt. Dat je bepaalde slagen weet. Maar daarna is het ook de kunst om mee dynamisch mee te leren spelen. Dus in flow. Dus dat je hem zacht speelt, hard speelt. Want je kan wel door blijven spelen. Maar dan, het is net als je in een restaurant zit. Je hoort allemaal mensen om je heen praten. Dan wordt het op een gegeven moment allemaal ruis. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Mm-hmm. Dus er moet wel een soort dynamiek, een soort flow in zitten. Dus van hard naar zacht weer. En het leuke is, als je alleen speelt... Ja, ik heb wel een metronoom in mijn hoofd. Maar ik wissel vaak van ritmes als ik alleen speel.
0: Ja.
2: Maar als ik in de band speel of met de meiden waar ik in zit... of met Simone waar ik laatst was, dan er zit er toch wel een bepaalde ritme in. Dus dan moet ik wel weer de ritme aanhouden, want anders wijken we te veel af.
0: Ja.
2: Maar dus daarom, als ik alleen speel, zit ik veel meer in het gevoel dan als ik met anderen samen speel.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Dan heb je ook natuurlijk veel meer mogelijkheden en ruimte om dat te doen. Speel eens wat.
2: Ja, en dit is dan dus de F Pick Me.
0: Mm-hmm.
2: Dit is ook een hele mooie.
0: Even in de microfoon graag,
2: Dat is ook een hele mooie handpan. Klinkt wat warmer, wat strakker, wat helderder. Ik kan ze ook verschil laten horen tussen een andere F.
0: Mm-hmm.

0: En het is heel meditatief. Ik hoop niet dat de luisteraars in slaap vallen thuis.
1: Ik merk wel dat mijn hartslag een hele stuk naar beneden gaat. Dus het is wel, het dringt wel meteen door.
0: Ja, ja. En de handpan die ik net had, die is van roestvrij staal.
1: Ja.
0: Een ander soort staal. En dit is dan weer amber steel. Net wat harder. En de klanken resoneren net wat langer door.
1: Dus
0: die andere klonk net wat strakker, wat helderder. En deze klinkt wel weer wat dromeriger. Het is ook net een andere toonladder. Mm-hmm. Het is een Asha Kiran. Waar wel een F. Dus het is wel dezelfde toonsoort, maar net weer anders in elkaar gebouwd. En deze klinkt weer... ik ga even spelen. Dus deze klinkt weer net ietsje anders.

0: hoger. Het is iets hoger. Iets.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen.
1: Maar... Ja, het heeft, elke handpan resoneert weer anders. Het is net weer een andere frequentie. Er zit een grondtoon in. Er zit weer een bepaalde octaaf in een toon. Je hebt zeg maar de dong, de lage, de bastonen. Dan heb je de normale tonen. En je kan ermee drummen. Je kan er echt van alles,
0: alles mee.
1: Ja, akkoorden keer pakken.
0: Heeft dan zo'n rand, die heeft dat dan nog een bepaald iets?
1: Nee, dat is gewoon puur decoratie. En okay. Aan de onderkant, ik weet niet of de mensen dat thuis zien, maar er zit de goo.
0: Ja.
1: Daar komen de klanken uit. En
0: ja, want je hebt de ding en je hebt de goo.
1: Ja, ja.
0: De bovenkant is de ding.
1: Ja, of de dong, de ding. Ja. Oh. Ja.
0: Dingedong.
1: Ja, en maak er iets moois van.
0: En de onderkant is de goo.
1: Ja, okay. En hier komt de geluid uit. En het is in de geometrie. Ik heb een blauwe maandag wel eens wat gelezen over de geometrie. Maar vormen hebben wel eens, kunnen best wel wat invloed hebben op de klanken. Ja. En omdat dit een ronde, een soort Kastings, ronde UFO, noem ik het eventjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lijkt het wel op, ja. Ja.
1: Of een schildpad, kan je ook zeggen. Nee, dus dat resoneert helemaal in die klankkast daar in de
0: Maar handpan. Als die op jouw schoot ligt, dan is dat gat eigenlijk...
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Het resoneert gewoon door, dus dat maakt ook niet zo heel veel uit.
0: Okay.
1: Dus je kan er zelfs, ik had zelfs filmpjes op YouTube gezien, als je er een doek overheen legt, dat het alsnog klinkt. Het klinkt wel ietsje doffer, maar... Alsnog komt de geluid
0: komt
1: uit. Ja.
0: Okay.
1: Dat is heel bijzonder.
0: Ja, het is heel. Nou, het is bijzonder. Ja. Het is geweldig.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het intrigerend. Misschien is dat het goede woord.
1: Ja, dus als iemand een handpan uitzoekt of wil gaan bespelen, ik zou echt gewoon een handpan. Ik zou naar de handpanstuur in Amsterdam gaan. Want daar haal ik ze ook allemaal. Dus ik maak meteen reclame als het mag. Ja, nee. Ik ken die jongens ook. Ze zijn hele leuke jongens.
0: Nee, maar goed. Stel dat je dat al lang wil. Ja. Dan is het leuk om te weten waar je heen moet, toch?
1: Ja, ja, dus dan is het gewoon. Je kan gewoon alle handpannen uitproberen. Zij spelen ook wat voor jou. En dan kijken wat er resoneert. En wat er bij jou past. En je kan altijd een handpan huren. Kan ook bij mij trouwens. Want ik heb ook heel veel handpannen van Mokum. Van Handpanstudio.
0: En jij geeft ook les.
1: Ja, geef ook les.
0: Dus eigenlijk, als dit je interesseert of intrigeert, dan moet je... Want waar kunnen we jou vinden op internet?
1: Vooral op mijn Instagram, Jordi Rachmadi. Dus niet mijn achternaam. Dus laat hem hier eens mijn achternaam.
0: Maar dat is met een H, hè?
1: Ja.
0: Rach. Want ik had R-A-H-M-A-D-I.
1: En mijn voornaam is ook, schrijf je ook met Y. Begin met Y, vaak schrijf ze met de J. Dus,
0: ja.
1: Dus Y-O-R-D-I. En dan Rachmadi.
0: Ja, of op de Facebookpagina van That's Life. Daar staat ook van alles over jou op. Speel nog eens iets, want dat
1: ik pak de wat mystieke, de iets mystiekere handpan.
0: Oeh, oh jee, dat wordt wat.
1: Ja. Dit is wel een van mijn favoriete handpannen.
0: Ja?
1: Dit zijn ook wel een van de duurste handpannen van Yishama.
0: Wat moet je daar aan denken?
1: Ja. Je kan ze van Temuur halen of van AliExpress. Ik zou het niet aanraden.
0: Dan hoop je dat het goed binnenkomt.
1: Als je thuis kinderen hebt, is het prima als je een paar honderd euro voor zo'n handpan uit te geven. De keer kan je ermee gooien. Het zijn best wel kwetsbaar. Maar als je echt een goede handpan wil, dan ga je al gauw naar de 1500 tot 1800 euro. En
0: dat valt me nog mee, weet je dat?
1: Ja.
0: Ik had eigenlijk iets meer gedacht.
1: Maar weer de eentje van Yishama, ga je al gauw naar de 4000 tot 7000 euro.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Oké.
1: Maar dan heb je.
0: En die dan?
1: Dit is van Yishama. Deze is rond, denk ik. Het is wel
0: een beetje.
1: Ja, wel flinke. Ja, okay. Laten we daarbij houden.
0: Dus daar ben je super zuinig op.
1: Ja, maar zo'n handpan. Ze doen daar gewoon een tijdje over. Dus het is niet binnen een paar dagen gemaakt. Het kan soms maanden duren of weken duren.
0: Maar je moet die klank zien te pakken natuurlijk.
1: Ja, dus het wordt met een hamertje erin getikt. Dus, en dan met zo'n app wordt ernaar geluisterd. Dus er zit gewoon een heel proces naar. En metaal wil zich weer terugvormen naar zijn oorspronkelijke vorm. Dus ze moeten continu goed luisteren, goed tikken. En het is best wel kwetsbaar. Dus als ze net verkeerd een millimeter... verkeerd tikken, dan kan de toon uit balans raken.
0: Uit de bocht vliegen.
1: Ja, en dan eigenlijk niet meer klinken.
0: Hey, we willen voor jou nog eens even een stukje muziek horen.

0: Ja. Heel stil op die radio, want die wordt hier echt heel rustig van. Het is echt heel erg lekker. Het is ooit ontstaan in Zwitserland, all places. Terwijl je eigenlijk denkt, nou, dit is Caribisch.
1: Ja, het is afgeleid van de steel drum.
0: Ja.
1: Ja, dus daar is het afgeleid. En,
0: maar toen in Zwitserland is het gaan leven.
1: Ja, twee mensen van Pen Art.
0: Ja.
1: En dat is een heel verhaal, want er is nu ook een rechtszaak. Maar daar kan ik later iets over vertellen.
0: Hebben we nu
1: geen
0: tijd voor?
1: Nee. Dus die hebben dat bedacht. Die hebben dat helemaal verfijnd. En die waren helemaal into de hangdrum. En die dachten van, oh, we maken wat anders. En ze hebben er een soort kunstobject van gemaakt voor een muziekinstrument.
0: Ja.
1: Dus die hebben dat bedacht en zo is dat uitgebouwd. En toen ging de patent eraf en toen zijn andere bouwers ermee gaan stunten. En zo is dat eigenlijk zo gegroeid.
0: Ja, maar daar ben je eigenlijk heel blij mee, want jij wordt hier heel gelukkig van, zie ik.
1: Ja, ik word hier gewoon helemaal rustig van. Ik ben altijd druk en dan denk ik van dan pak ik even de handpan erbij en dan ben ik meteen helemaal in mijn element.
0: Maar stel, jij komt na een drukke dag thuis en je eet wat en je drinkt wat en dan ga je zitten en dan pak je er een en dan is dat een stuk ontspanning.
1: Ja, het is gewoon een stuk ontspanning. Dus het werkt gewoon eigenlijk meditatief.
0: Eigenlijk net zoals klankschalen en dat soort. Nee, dat snap ik. Ja. Maar dat het voor jou zelf, als je zelf aan het spelen bent, ook zo werkt.
1: Ja, ook voor de mensen in mijn les. Je merkt gewoon echt dat het wat doet met mensen.
0: Als jij yoga geeft.
1: Ja. Ja.
0: Maar een yoga geven en spelen, dat is best intensief.
1: Ja, vaak dan is het in een diepe ontspanning. Dus als mensen aan het einde van de les gaan liggen en dan...
0: Als je in de doodhouding gaat liggen, dan...
1: Als ze hard hebben gewerkt en daarna mogen gaan liggen en ontspannen, dan pak ik meestal de handpan erbij. Maar dan speel ik niet actief. Dan pak ik gewoon een paar noten en dat is echt wel genoeg. Want mensen zakken echt wel lekker diep weg tijdens die klanken.
0: Ik merk het nu al. Ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar ik word hier echt heel rustig van. Ja. Werkt dat bij jou, Dennis? Zelfs bij Dennis ook. Ja. Dus wat dat er gaat, denk ik dat... ik denk dat... er valt natuurlijk heel veel over te vertellen. En ik denk ook niet dat het heel erg bekend hier in Nederland is.
1: Het wordt wel steeds bekender.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dus wat dat er gaat... mogen wij ons verheugen op meer handpannen...
1: Ja, ik hoop het wel in de toekomst.
0: Ja, zeker voor jou. Ja. Want ik bedoel, maar goed, jij speelt ook in een band en dergelijke. En dan speel je ook gitaar. Dus er zijn nogal wat mogelijkheden. Dus
1: muziek zit er gewoon in bij mij.
0: Ja, dat is jouw ding.
1: Ja.
0: Wat zie jij zelf voor je de komende tijd? Want je hebt een eigen bedrijf.
1: Ja.
0: Is dat dan alleen meer op de coaching en op de yoga? Of is het ook echt meer het spelen? Of is dat gewoon 50-50?
1: Nou ja, de coaching, daar ga ik het niet echt mee gebruiken. Ik gebruik het meer voor in de yogales en voor in de band.
0: Mm-hmm.
1: Dus de coaching is echt coaching. Misschien zijn ze geïnteresseerd in diepe ontspanning en ze willen yoga, dan ga ik hem toepassen. Of misschien willen ze ergens een zenuwstelselregulatie, dan laat ik ze lekker diep wegzakken.
0: Ja.
1: Dus ik kan het overal voor gebruiken, maar ik het liefst niet voor de coaching, want dat is weer een ander onderwerp, ander tak van sport. Maar ik wil hem echt gebruiken voor in de band. Met twee meiden speel ik nog samen, ook met Simone af en toe nog.
0: Ik heb die band gehoord. Jij stuurde wat toe. En dat klonk prettig. Dus die mag je absoluut een keer hier naartoe sturen.
1: Ja.
0: En kom mee.
1: Ja.
0: Want dat klonk wel heel erg, heel erg goed.
1: Ja.
0: En dus hou ze warm voor de studio.
1: Ja.
0: Jordi, misschien dat jij... want we gaan naar het gedicht toe. Misschien dat jij onderwijl ook iets kan spelen... als zij het gedicht voorleest. Is dat een mogelijkheid? Of wil je dat?
1: Ja, dat kan. En ik heb een hele mooie handpan daarvoor. E. Amara. Hij klinkt wat niet per se dromeriger... maar hij klinkt heel open.
0: Okay.
1: Dat is misschien ook leuk voor zo'n gedicht, omdat jij er ook heel open in gaat
0: nu.
1: Zeker,
0: ja, zeker. Ik bedoel, ze heeft van tevoren, maakt ze een soort raamwerk, hè, noem je dat?
2: Ja.
0: En dus dan hangt ze daar wel wat in. Maar hier zit ze dus echt te dicht.
1: Ja.
0: Dus nou, pak hem erbij, dan kunnen we tegelijkertijd beginnen. Dat lijkt me wel leuk.
2: Mm.
0: En... hoe leuk is het als Amanda het gedicht maakt deze editie? Ga je gang.
2: Het leven, kunst, is essentie van het bestaan. Creëer levenskunst via zinderende zintuigen. Hoor oorsprong in Zwitserland. De handpan brengt haar resonerend ritme. Zij is niet enkel tikken wat je wil, maar gevoel van het moment. Haast psychedelisch als lichaamsvezels de senange klanken absorberen tijdens deze 120 minuten. Om samen ontspannen tot hoogtepunt van dit levensprogramma te komen. Elk staal een eigen karakter, van grondend tot mystiek. Stalen band van 6 stuks met ieder eigen klankkleur. Jordi Latu Mahina van vele klanken thuis. Tijdens yoga 2 pannetjes klanken maken veel leerlingen kalmer. Zie de stad, zijn achterkantje, aangekleed met kunst door Sander Bosman en Joost Zwanenburg. Graffiti op Flower Art Museum, 5 maart geopend door echte Aalsmeerder Seringen Sven. Wethouder welke vroeger plat lag op boot om boem met beschoeiing te voorkomen tijdens vervoering met seringen. Manifesteren na meterslange zoektocht naar muur van 65. Kunstenaars stonden niet met hun rug er tegenaan, maar zijn er volledig voor gegaan. Met tintelende tenen, bibberende vingers, als koning Winter ze uitdaagt om manoeuvrerend los te gaan. Samen peace ervarend tijdens spelen met afstand van de peace, waarop het kleurrijke gespoten wordt en zijn nog lang niet klaar, want ook wat nu dwars is, zal worden aangepakt. Ook virtuele realiteit is wat hulplijn blijkt om te resulteren in panorama van Aalsmeerse identiteit. Vol natuur en skyline om in te verdwijnen. Maar verdwijn niet in groene flora en omheen als je water in de mond laat lopen bij aardbeienplukker. Ga verder door het leven, ga verder tijdens fietsroute die Aalsmeerse locaties verbindt. Hopelijk worden ooit uit Hoorn, Aalsmeer, Amstelveen zo verbonden als 3 musketiers. 1 voor alle, alle voor 1 mooi, kunstzinnig samen zijn. Zie ook kunst reizend wanneer Nieuwkoop 3 doldwaze dagen kunstig kleurt. Tijdens route reizend met fiets, voituur of benenwagen. Niet alleen gevoed met inspiratie, maar ook met fouragie. Jaarlijkse traditie die niet te stoppen is. Ook toen Bram Kranenburg even werd gestopt, bleef hij kranig Kranenburger. En ook Riet is niet te stoppen met haar 88 kunstige jaren. Ook kunstenaars van buitenaf welkom. Dit jaar al 67 individuen verbindend, samenkomend in kaleidoscoop. Overzicht biedend aan geïnteresseerden. Soms vertekenende plaatjes van tekeningen. Om verrast te worden door buren met penseelstreken die raken. Kunst is wat je overkomt als je levensplannen maakt. Denk buiten box, zonder te schuren, maar te creëren op het schurende papier. Route 11 tot 5, wat een plek vol inspiratie. Kom en absorbeer ieders prachtige creatie. Nieuwkoop, vol van kleur, verrassend achter elke deur. Nieuwkoop 11 tot 5 is kunst laten ontwaken. Zie de glimlach als bijwerking van een poëzie d'amour. De kracht van het geschreven woord. Een warme omarming met woorden brengend. In tijd vol kou en verderf. Het een potje poëzitiever maken. Alle zintuigen zijn aangezet. Door de ziel geabsorbeerd in hun essentie. Als zuurstof voor levensadem is kunst dat om de goede lichaamstofjes te doen ademen. Kunst in al haar vormen, het doet leven. Art is life, volop in het leven, tijdens That's Life.
0: Wauw! Nou, er zijn weinig mensen in de studio overgebleven, dus het is een kort applausje. Amanda.
3: Oké.
0: Echt waar. Een buiging.
3: Dank je wel.
0: Hij is prachtig.
3: Dank je wel.
0: Echt waar. Dat, je doet echt niet onder voor Marcel. En dat... dat ja, ik word er altijd zo blij van als dit gebeurt. Want en ik vind het zo knap. Want je zit hierbij, constant wordt er gepraat. En is er van alles om je heen. Nou weet ik wel dat je wat dingen voorbereidt. Maar er komt
3: ja,
0: toch...
3: het was weinig hoor, wel wat ik voorbereid had. Omdat ik ook zoiets had van... ik wil ook wat er in het programma gezegd wordt doen. En ja, ja, ja, dan komt ook het gevoel wat meer. En voor die tijd te veel maken vind ik te veel denken. En...
0: nou ja, maar je pakte ook de dingen die gezegd zijn. Die ja, pakte je ook beet. Ja. En over Bram en Riet, dat vind ik zo ontroerend. En ik zal ook zorgen dat ze het krijgen. En dan,
3: helemaal goed.
0: Ik had gehoopt dat ze zouden blijven zitten. Maar helaas lukte dat niet. Dank je wel.
3: Heel graag gedaan.
0: En die Poëzie de Mol, nou, die wil ik wel. En ik bedoel, die Paracet de Mol, die laat ik dan gewoon in de kast liggen. En dan pak ik jouw mooie gedichtjes erbij. Maar in ieder geval, heel dankje. Dank je wel. Ook weer dat je naar de studio wilde komen.
3: Heel graag gedaan. Het was een leuke, inspirerende eer.
0: Ja. Nou ja, kijk eens Marcel niet kan. Dan hoop ik steeds dat jij komt. Hoe we dat volgend jaar gaan beetpakken, dat zien we dan wel weer. Eigenlijk
3: dan
0: zouden...
3: worden het gewoon de Dead's Life dichters in plaats van de dorpsdichters.
0: Hey, Amanda, je bent binnen. Dat gaat hartstikke goed komen. En dan nodigen we gewoon Juri ook af en toe uit.
3: Ja.
0: Want dat klinkt wel heel lekker met elkaar.
3: Je dus... merkt ook in het voordragen dat in sync gaat op een gegeven moment. Of je raakt erin.
0: Dat merkte ik, ja. Dat ging heel lekker.
3: Ja.
0: Dus dat gaan we meer doen. En het is een beetje rommelig geweest vandaag, vanmiddag. Omdat Riet en Bram snapten het niet helemaal dat ze hier moesten blijven. Maar in ieder geval, we hebben het toch allemaal kunnen doen. Dus ik bedank eigenlijk alle gasten die er vandaag waren. Kijkers en luisteraars, hartelijk bedankt dat jullie er weer bij waren. Het is altijd de derde vrijdag van de maand dat we er zijn. Wethouder Sven Spagaar, ik heb geen afscheid kunnen nemen. En Sander Bosman, maar in ieder geval heel erg hartelijk bedankt over het item van de muurschildering. Amanda in ieder geval, dank je wel. En succes bij de geluksroute. Straks op...
3: 20 en 21 juni.
0: Goed zo.
3: In de kunstkast.
0: In de kunstkast op de Aalsmiddenweg. Ja, Bram en Riet, ik wens jullie heel veel bezoekers toe. Tijdens de Pinksterdagen met de kunstroute Nieuwkoop. En de volgende editie is op 19 juni. Dat gaat over het cultuurpunt, het Flower Art Festival. Nee, het Flower Festival moet ik zeggen. En de voortgang van het Flower Art Museum. En over de geluksroute. Dus wat dat gaat, hebben we dan alles bij elkaar. Eerder deze avond zei ik, en ik ben jou vergeten in het begin om jou een plekje te geven. En te zeggen van nou, onze techniek wordt vandaag gedaan door Dennis Wijnhout. Ik ben je echt vergeten, dat kwam ik net pas achter. Misschien dat die microfoon ook even jouw kant op kan. Jij viert eigenlijk vanavond jouw oudejaarsavond. Want...
4: Ja. Want...
0: Dennis wordt morgen...
4: ja.
0: 50 jaar.
4: Het is ongelooflijk. Ja, precies.

0: Ja.
1: Jibberdepiep.
2: Hoorré.
0: Jibberdepiep.
2: Hoorré. Nou Dennis, dat gaat niet helemaal zomaar voorbij. Want je gaat een groot feest geven.
1: Ik ga een heel groot feest geven. Ik hoop dat mijn neus is een beetje vol. Ja. Ik hoop dat hij een beetje...

0: Ja, ploppers, doen
1: moet,
0: we erop.
1: Moet ik een uitnodiging meenemen dan? Of,
0: nee hoor, nee, nee, oh, nee, nee, nee. Niet dat soort mensen. Gewoon mensen. Het zijn leuke gasten. Leukegasten.nl. Ik weet niet of jullie wel eens van gehoord hebben.
1: Nee.
0: Maar die wel?
2: Nee,
0: ja?
2: Maar een leuke pagina.
0: Ja, nee, precies. Maar die doen van alles. Die doen bij mij komen ze dan als Soul Brothers.
1: Ja.
0: En dan gaan ze binnen, mensen dus naar binnen laten, zeg maar. Weet je wel?
1: Gezellig.
0: Of gezellig.
1: Oh ja, ik ken
0: maar
1: dat.
0: Maar ze kunnen ook, ze kunnen bijvoorbeeld ook toiletdames doen. Toiletdames, security.
1: Ja, ik ken dat. Ja, ja, ja.
0: Van alles. Ze hebben, ja, van alles.
1: Hans Boucher, die doet dat ook. Ja. Dat is echt heel leuk. Ik heb dat vroeger toen ik bij Klaus werkte, heel lang geleden, in een vorig leven zo ongeveer, hadden we dat ook. En met grote feesten was dat altijd erg leuk. Lieve schat, zeg in ieder geval heel veel plezier morgenavond. En natuurlijk ben ik erbij, maar wat dat gaat, wens ik je dat van deze plaats toe. En ook denk ik door alle collega's hier van harte gefeliciteerd alvast.
0: Ja.
1: En daarom zei ik van, jij viert je oudejaarsavond gewoon bij Dead Slide.
0: Eigenlijk wel. Ja,
1: en we precies. hebben nog 2 minuten. Ja. En Jordi, take it away. En lieve mensen, tot 19 juni.

0: Jordi, bedankt.
1: Graag gedaan.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
4: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
3: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
3: Welkom, een nieuwe Harmonic Regatta, editie 26. Ja, ik moest even rekenen, want vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25, dus we hebben nu twee keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè. Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, Mae Salome, Sebastian Salaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman, Preso Vivace. Woe. En Royskop. We sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan en Mo.

Harmonic Regatta nummer 26. We openen met Nox Faan en Marsh. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Dit is Mae Salome met Celine Cairo, Fool's Paradise. Maar in een nieuwe remix, dit is Amy Root.

weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Rish.

Casper Coman. En Morgan, we hielden net lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rich met Patent. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Frezo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origin.

Jamie Irrepressible. Ja, best een lastige naam. En misschien ken je die naam al wel van de tracks die hij met Thin Liquor heeft gemaakt. Maar dan ook, dit was Royce Cobb met Jamie dus. I Had This Thing. In de remix door Colin. Daarvoor hoorde je mijzelf, Frezo Vivace met Origination. Pak hem weer iets dieper, maar dan ook progressive. Ja, moeilijker kunnen we het niet maken, maar we zitten er wel bijna op. Dit is Solis, een superposition in de Dowden remix. Dit was ook gelijk het einde van de show. Ja, dan kunnen we hem ook maar gewoon afronden. Hè? Wat hoorden we allemaal? Nox, Faan en Marsh met Memora was de openings intro track. Gonzalo Sack en Franco Leonardo met Honey in de Juan Ibanez remix. Passenger 10, Sahara. DJ Zombie, Radical Fantasy met Time to be Alive. Romain Garcia en Mondigo met Desire. May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. Toen kwam Sebastian Celaris met First Contact. Mike Rich met Patents. Casper Coman met Morgan. Frezo Vivace dus met Origination. En Royce Cobb featuring Jamie Irrepressible. I Had This Thing in de Colin remix, hoorde je zojuist. Gelijk de award voor langste titel en artiest gehad. We sluiten hem af met Solis Superposition Dowden remix. En ja, als je helemaal tot hier gekomen bent, hartstikke bedankt. Je hoort mij weer bij de volgende Harmonic Regatta. Tot dan!

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor...

0: voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop. Radio Aalsmeer. Drop it.

is er nog over van mij. Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 1 graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.